Je hoorde Get Up and Dance van Clooney. De volgende is de samenwerking tussen Anima en de Israëlische DJ Stilo. Stilo die begon aan een nieuwe versie van No Good, Start the Dance van The Prodigy. En Anima die zag er meteen potentieel in. Samen werkte ze hem verder uit met dit als resultaat. Dit is

Fever in Mackie Remix. Deze werd in september uitgebracht, precies 15 jaar na het origineel van M83. Voor Henri Fever was de originele track uit 2011 een grote inspiratiebron tijdens zijn tienerjaren. Dus het klopt helemaal dat hij ermee aan de slag is gegaan. Ik heb nog eentje voor jou. Dit is You Can Feel It van George, Jesus en Gally G. Heel graag tot volgende week. Bye bye.

0: Q sounds better with you.
1: Q music.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Q. Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd. En Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS hebben nogthans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijs in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak en onwaardig. Op een campagnebijeenkomst heeft president Trump ook uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump, en dat zinde hem niet.
4: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't.
3: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. Sport. Onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 aan doelpunt van Elena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat nu gedeeld zesde met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. Vandaag wisselen opklaringen en buien af bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselen bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar het blijft wel kans op regen. Maxima tot 18 graden.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Ramen, deuren, verandas. Leenaars
3: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leenaars.be.
4: Q Music.
5: Q sounds better with you.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
5: Q sounds better with you.
6: Q music.

0: we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Of cadeaus uitdelen.
1: En 20.000 euro shopping. Yeah.
0: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Een zeer goedemorgen. Het is 7 uur nieuws krijg je van Emiel.
6: Goedemorgen. 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. En dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
7: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
6: En daardoor merk je een fout misschien niet op als je te weinig kennis erover hebt of loop je misschien geld mis. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Elena Dont. Doelvrouw Louise Seynave redde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd daar 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat nu gedeeld zesde met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt. Daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig. Daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden.
5: En geen files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Goedemorgen.
0: Music. Robbe Petitjean.
5: Het begin van een herfstig weekend. Straks een momentje van maken van het begin van de herfst. Nu herfstwandelen.

0: Skygo en Take Me Back. 8 over 7, goedemorgen.
1: De Zaterdagochtendclub.
0: Oh jawel, en de leden van de club die zijn wakker. Claudine uit Tonger die is erbij. Petra uit Roeselaar, die zie ik ook al een goede morgen sturen in de app. Ik zie Justine, Candy, Kevin en ook Jorben, die zijn allemaal al wakker. Ik had gezegd van we maken een momentje van het begin van de herfst. Ik weet het, die is officieel al even bezig. Maar afgelopen week is de herfst eindelijk echt begonnen. Hè? Het beste seizoen van het jaar. Het seizoen van de mutsen en de sjaals en de dikke jassen. En de mooie herfstkleuren overal. En Vivaldi, de klassieke componist, die heeft ook zo de 4 seizoenen. Hè? Dat begint bij winter. En bij dat stuk zie je de gure wind en de sneeuwvlokken dwarrelen. Ik zie een oude boom zonder blaadjes. Ik zie ijs, zwart, hè, winter. Dat heeft die Vivaldi, die heeft de lente. Heel bekend. Zomer, iets minder bekend van Vivaldi. Heel heftig. De zomer van Vivaldi is heel heftig. Ik denk dat die mens een stevige zomer gehad heeft toen. Waarschijnlijk gedaan met zijn lief, zoiets. En nu zitten we dus in de herfst. Vind ik zijn beste stuk. Perfecte achtergrondmuziek voor een goede ochtendkoffie. Maar goed, we gaan hier na 25 jaar Q niet ineens beginnen leuteren over klassieke muziek. Daar zijn andere zenders voor. Goedemorgen, hoe ziet jouw zaterdag eruit? Laat maar weten.

Maar ik lees hier in de Q-app over mini-croissants die in de oven zitten. En ik kan alleen maar denken aan de triestige banaan die ik zelf mee heb als ontbijt. Bleh. Goedemorgen trouwens. Veel in de kranten over dat protest in Brussel gisteren. Heftige beelden, hè. Er stond daar van alles in de fik. Vooral van die steps, die hebben ze in de fik gestoken. Dan kan ik alleen maar denken ook, wel handig, want die zijn verboden, dus die moesten sowieso weg. Pas wat. Er is nog altijd geen begrotingsdeal, dat staat ook in de krant. En er staat ook heel veel in over de verraders. Maar ik ga niks spoilen, want ik heb het eigenlijk zelf ook nog altijd niet gezien. Ik loop een beetje achter. Zaterdag 10 oktober vandaag. Maar op 10 oktober is er in de geschiedenis ook heel veel gebeurd. Even rewinden. Naar 10 oktober 1933. Toen kwam het eerste synthetische wasmiddel op de markt. Afwasmiddel Dreft. En dat bestaat nog altijd. Ah ja. Ook op 10 oktober hebben ze het Panama-kanaal afgewerkt. Heel belangrijk voor boten om van de ene kant van de wereld aan de andere te geraken. Nu is de vraag. Was dat afgewerkte Panama-kanaal vroeger of later dan 1933? Laat maar weten.

0: kwart over zeven gepasseerd. Het is nog kei donker. Het zijn donkere dagen. Hè. Nu, de oplossing voor die donkere dagen bestaat. Binnenkort is niet Parijs de lichtstad, maar heel even Mechelen.
1: Hugh. Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Here we go. Of cadeaus uitdelen.
2: 20.000 euro shopping. Yeah.
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Waar?
3: Nee, geen maar.
4: Alsof.
3: Wat blieft?
5: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Media bij Carrefour.
7: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
9: 30 ideeën voor pastaschotels
8: in Libelle Lekker naar
9: de 5 beste beleggingen van het moment
8: in Trends of naar
9: Belgische politiek achter de schermen
8: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Proximus presenteert.
11: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
12: Ja.
11: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
12: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Nee, dat is louche.
10: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
14: Hallo, ik ben Angèle.
15: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Vandaag bij De Morgen.
14: Bisous.

0: dag op dag.
1: Het is 10 oktober vandaag en we spelen met Lisa uit Antwerpen. Lisa, je bent onderweg naar Gerardsbergen. Voor je tatoeëur, zijn er geen in Antwerpen?
2: Jawel, maar ja, ik ben een gewoontebeestje, dus dat is ooit begonnen bij mij, dus ik wil dat die graag dat afwerkt.
1: Ah ja, ja, dat snap ik. Dat snap ik. Als je daar begint en dat doet bijvoorbeeld niet al te veel pijn dat je daar verder gaat. Wat ga je laten zetten vandaag? Ja.
2: Ik ga Sven zetten van Frozen, dat rendier.
1: Ah ja, met het rode neusje.
2: Ja, met het rode neusje, dat klopt.
1: Heb je nog Disney-tattoos of heb je specifiek een band met Frozen?
2: Ik heb stiekem een band met Frozen, maar ik ga het lief zetten van al mijn favoriete Disney-figuurtjes. Dus.
1: Heerlijk, een hele sleeve, dat is een hele arm vol dan.
2: Het is mijn been dat vol komt staan.
1: Oké. Wat is de pijnlijkste plek waar je al getatoeëerd bent?
2: De pijnlijkste plek is mijn onderarm, de bovenkant. Naar mijn, ja, de bovenkant van mijn onderarm.
1: Ja, ja, hoe dunner het vel, hoe meer zeer dat doet. Ik heb daar ook eentje staan. Ja. Een lelijke tatoeage, trouwens, als er tatoeërs luisteren die daar een idee voor hebben. Mag je altijd dat
2: laten
1: weten?
2: Coveren,
1: om dat te laten coveren. Ja, exact. Misschien met fan van Frozen. Wie weet. Goed, Lisa, op 10 oktober 1933, toen kwam het eerste synthetische afwasmiddel op de markt, Dreft. De bekende groene fles. Je kan proberen om een lelijke tattoo daarmee weg te vegen, maar dat werkt niet. Ook op 10 oktober hebben ze het Panama-kanaal afgewerkt. Dat is belangrijk voor boten om van de ene kant van de wereld naar de andere te geraken. Nu, was dat vroeger of later dan 1933?
2: Dat was vroeger.
1: Dat is helemaal juist. Het was op 10 oktober 1914. Onthoud die datum. Onthoud 1914. Dag op dag. Op 10 oktober waren er stiekem in ons land de eerste testuitzendingen van iets nieuws, namelijk televisie. Maar niemand wist dat, want niemand kon dat ontvangen, want niemand had dus thuis een tv. Was dat vroeger of later dan 1914?
2: Ik denk later.
1: Dat is juist. Die eerste testuitzendingen waren op 10 oktober 1953. Onthoud dat jaartal, 1953. Want op 10 oktober wordt Crystal Waters geboren. Die naam zegt hij misschien niks, maar ze scoorde in 1991 een dikke hit met dit lied. Maar wanneer is die geboren, die Crystal Waters? Vroeger of later dan 1953?
2: Later.
1: Dat is juist, maar ook niet zo heel veel gek later. Crystal Waters is geboren op 10 oktober 1961 en wordt dus 65 vandaag. Lise, goed gespeeld, hè? Zeg,
2: dankjewel,
1: succes
2: dankjewel.
1: Bij de tattoo artist.
2: Dankjewel.
1: En stuur een foto, ik ben heel benieuwd naar die tattoo van Olaf van Frozen.
0: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Nieuwe muziek van Laura Tesoro, Hyde Park, heeft ze ook daar geschreven in Londen.

0: Offenbach Miles Away, bijna 7:30. Emiel, Vlamingen vinden dat ze te weinig financiële kennis hebben. Waarom?
1: Ja, dat is toch alvast bij 1 op de 5 het geval. Want vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen zouden we niet genoeg weten. Het komt omdat we soms te weinig over geld praten en daardoor vaak niet de basisprincipes leren. Ook op school leren kinderen of jongeren er te weinig over. En het is ook omdat de financiële wereld enorm snel verandert. Denk maar aan de opkomst van de cryptomunten, online lenen en ETF's en zo. Maar let op, geldexperten waarschuwen dat een gebrek aan kennis wel gevolgen kan hebben. En dan een opmerkelijke deal tussen Rusland en de VS. Want Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en de wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd. Die deal is dus opvallend, want de VS heeft nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Maar Trump wil vooral de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïens president Zelensky noemt het akkoord zwak en onwaardig. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zondag, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden.
0: En ik heb goed nieuws, nog altijd geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.

0: Goedemorgen, Bruno Mars en On My Soul. Ik ben met fietsje gekomen vandaag. Het is altijd gezellig, altijd tof. Het is fris hoor, 10 graden momenteel. Je hebt wel van die diehards, vooral mannen, die altijd een korte broek dragen. Mijn regel in het leven is, ik draag er pas een vanaf 30 graden of zo. Luc in de Q-app die zegt, ik draag pas een lange broek wanneer het 5 graden is.
1: Lig in mijn buik.
0: Jesus Christ, Luc.

0: toch wat te weten over de mensen, hè. Luc die draagt pas een lange broek vanaf 5 graden. Ik vind dat extreem. Mijn frigo thuis staat op 5 graden. Allee, jong. Zometeen wat sexy saxofoon voor in de korte broek. Maar Jamie Miller komt eraan. Heerlijk lied dit.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8

0: We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en de wereldburger.
1: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
2: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
3: Oh ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
4: Het is maar een 20 seconden spot.
2: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
3: Ja, heel sterk, hè.
5: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
6: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
7: Heroes World. België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games. Acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober. In Brussels Expo. Tickets en info via hero-world.be.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
9: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
8: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
11: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
10: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
11: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
10: Ramen, deuren, veranda's?
12: Reinaars Aluminium.
11: Vind je vakman op reinaars.be.

0: En weet je wat echt crazy is? Dat Mechelen. Mechelen, de jongens en meisjes, the place to be. Ik had nooit verwacht dat ik dat zou uitspreken, maar het is wel echt waar.
1: Q Music Highlights.
0: Q Music wordt 25. Dat moet gevierd worden met Q Music Highlights. Dat wordt een spectaculair lichtfestival in het centrum van Mechelen. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Nu, er was eerst een ander idee. Eerst was het idee dat ze alle Q-DJ's gingen namaken uit lampjes. Dat ging dat lichtfestival zijn. Bleek wat moeilijk. Omdat er nogal snel ruzie ontstond. Maarten en Dorothee die wilden ecologisch werken. Met LED-lampjes. Vincent Vieris die vonden dat het kerstlichtjes moest zijn. Met TL-lampen. Die wou het heel groots aanpakken. Jolien Roets die vond dat het naakt moest zijn, die afbeeldingen. Vond niemand oké. En dat die TL-lampen dan onrealistisch groot zouden uitvallen. Swat, heel veel gedoe. Nu, hoe ziet het er wel uit, het lichtfestival? Dat weet niemand. Ik zou zeggen, kom zelf kijken. 5, 6, 7 november, heel de Mechelse binnenstad, helemaal gratis. Ik zou zeggen, turn the lights on, hè. Ah ja. Maar ja, dit heet turn the lights off. Verwarrend.

Imagine Dragons en Thunder. Ruud Gart die vraagt nog, hoeveel kost dat, dat lichtfestival? Niks, helemaal gratis. Helemaal gratis. Het parcours kan je trouwens al eens checken van het Q-Music Highlights Lichtfestival in Mechelen online. Maar ja, dan weet je nog altijd niet hoe het eruit ziet. Dat blijft een verrassing. Het wordt echt zot. Maar ja, je wordt niet elk jaar 25. Dit is James Arthur, Impossible. Goedemorgen.

James Arthur. Ik had een soort openbaring in de supermarkt afgelopen week. Daar ga ik straks over vertellen. En jij kan straks ook nog een DAB Plus radio winnen. Gewoon omdat je aan het werk bent op een zaterdag. Nu een beetje Alesso.

0: voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
2: Peren.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
2: Kom, we peren hem.
1: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Go Yellow!
8: Nu bij internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
8: Info op telenet.be.
9: En wel, ik ga eens gaan kijken.
10: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
11: Heurman, zet de puntjes op de O.
10: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Goedemorgen, het is 1 over 8. Nieuws krijg je van Emiel.
14: Goedemorgen. 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Het komt onder meer omdat de jongeren er op school te weinig over leren en omdat de financiële wereld snel evolueert, waardoor mensen niet meer kunnen volgen. Maar dat kan wel gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
15: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
14: En daardoor loop je misschien geld mis. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. Om 3 uur vanmiddag komt het kernkabinet van de federale regering samen over de begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen. De deadline van dinsdag komt alsmaar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers. Maar veel progressie was er niet, zegt collega Carol Latré.
16: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren, om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever, in de hoop dat er daar ja, wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever, maar dan onderschat men allicht wel Joshua Boucher.
14: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd en Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS heeft nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Maar Trump wil vooral de brandstofprijs in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïens president Zelensky noemt het akkoord zwak. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump, en dat zinde hem niet.
17: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
14: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. Sport, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Elena Dont. Doelvrouw Louise Seynaven redde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd daar 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat nu gedeeld zesde in het klassement met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden.
13: En geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Lokaal kan je ergens zo even stilstaan. Dat gaat dus niet lang duren, lieve vrienden.
2: Music. Robbe Petitjean.
13: Allee, we zijn toch vrienden, ik denk dat wel. Lieve vrienden van de zaterdag, zo meteen Shawn Mendes na Topic en Becky G. Goedemorgen.

0: goed, Sean Mendes. Treat you better. 8:10. Iedereen is wakker. De zon is aan het opkomen. Zalig.
1: De Zaterdagochtendclub.
0: De vibe zit goed hoor. Tina uit Mazeik is op weg naar haar gezin dat ze ondersteunt bij familiehulp om er te zijn en te ondersteunen waar nodig, zegt ze. Heel mooi, goed bezig daar, Tina. David uit Genk die zegt het wordt een beetje een saaie dag. Ze komen de tuin snoeien, want ik heb zelf niet zo'n gegroeide vingers en dat is een beetje alles wat er gaat gebeuren. David, dat is geweldig. Je moet gewoon kijken naar de tuinmannen en dan genieten van het feit dat jij het niet zelf moet doen. Dat moet je doen. Je moet ze wel een koffie aanbieden en eventueel een koekje, zo werkt dat. Ik had van het weekend, alleen gisteren eigenlijk, vrijdag, dat telt voor mij als het weekend, een soort revelatie. Wat ken je dat? Zo muziek buiten zijn context horen en dan in de war zijn. Ik heb dat dus soms als je muziek hoort die je kent van op tv, van in een serie of zo, of van op de radio, en dat je dat nummer plots volledig hoort. Dus ik stond in de winkel en ik hoor plots dit lied. Oh my love, we pray. En ik dacht zo vaak van, maar wacht, ik ken dit, wat is dat nu weer? En dat was heel lang geleden. De reclame voor Spa. Ik had dat lied nog nooit volledig gehoord. Het blijkt van Amatorsk te zijn. Dat is blijkbaar ook een Belgisch groepje. Ik weet niet of ze nog bestaan, maar goed. Een heel mooi lied. Lang niet meer gehoord. En ik dacht van, amai. Ik heb dat ook met dit nummer bijvoorbeeld. Dat ken je wel, hè? Reality van onze Lost Frequencies. Dat was heel lang de muziek voor de reclame van de Carrefour. Ik vind dat ook altijd gek om dat dan volledig te horen op Q Music bijvoorbeeld. Of dit hè. I'm a Scatman. Scatman, dat is voor mij, sinds die reclame, dit. Straks trouwens nog zo'n nummer waarvan ik altijd vergeet dat het ook gewoon een volwaardig lied is, namelijk deze. Ah ja. Dat is ook een volledig lied.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu een beetje TT, Patient Zero. Heerlijk ook. Goed gedaan, Taylor.

0: 20 over 8. En altijd als ik dit hoor, dan denk ik dus Friends gaat beginnen. Dat is echt altijd raar. Blijft raar om dat volledig te horen. Eefje die heeft nog zo'n nummer doorgestuurd waarvan je misschien nog nooit de volledige versie gehoord hebt. En inderdaad, ik heb het al even gecheckt. Het nummer heet Get Alive van een zekere Ian Anderson. Ik ga je het zo meteen laten horen, maar iedereen geboren in de jaren 80 of 90, of misschien zelfs 70, die gaat dat nummer kennen. Echt zot, Get Alive heet het.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, nee. 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Proximus presenteert.
8: Zeg, Arthur, kom eens.
9: Hm?
8: Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè?
9: Mm-hmm.
8: Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Nee, dat is louche.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
10: Zeg, Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
11: Oké, 5% korting.
10: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
11: 2 meubels, 10%.
10: Oh, zeg, en dat bed?
11: 3 meubels, 15% korting.
10: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
11: Voilà, 5% op 1 meubel, 10% op 2 en 15% op 3 meubels.
10: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
11: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
10: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
11: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
12: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
13: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
14: Eindelijk, snel en efficiënt. Laden is hier, een fluitje van een cent.
13: Mic drop. Dat is 24. Dat is vlot en voordelig laden.
15: Dat is 24.
16: Ramen, deuren, veranda's.
17: Lijnaars Aluminium.
18: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.

Dit wordt voor heel veel mensen een super toffe zaterdag. Linda uit Bree zegt goedemorgen. We zijn onderweg naar Westerlo. Ik weet niet goed wat je daar gaat doen, Linda, maar het zal wel plezant zijn. Nicky is onderweg naar het wereldkampioenschap Manillen in het casino van Blankenbergen. Veel plezier, Nicky. Luna die gaat zwemmen, die is onderweg naar het zwembad. Het wordt een fijne zaterdag. Jij mag ook altijd laten weten wat jij gaat doen. Muziek uit zijn context horen. Daar had ik het daarnet over. Dus iets uit een reclamespot. Voor het eerst volledig horen en dan beseffen. Daar bestaat ook een volledige versie van. Eefje uit Beersen die zorgt voor een soort pure nostalgie. Als die komt met het nummer Get Alive van ene Ian Anderson. Nu, Ian Anderson die is niet bekend. Die naam zegt je niks. Get Alive ook niet. Maar dat blijkt dus de volledige versie te zijn van dit lied. Luister goed. Dat ken je nog, hè? In de jaren 90, als je de videocassette instak, dan begon dat met zo'n tekst van je mag dit niet kopiëren, weet ik veel. En dat was dit lied. En er blijkt dus een volledige versie van te bestaan. Even doorspoelen. Met zo'n stukken die je nog nooit gehoord hebt. Ik zou het bijna volledig draaien, maar goed, dan gaat de baas boos zijn. Ik vind het dus magisch dat dat bestaat. Dat er een volledige versie is van dat lied en dat je dat gewoon online kan vinden. Als jij nog zo'n leuke dingen hebt, mag je het altijd laten weten. Nu, Sienna Spyro. Goedemorgen.

0: die stem.
1: Oh, die is Jana Spyro toch. Great Expectation. Frank uit Loker die zegt dat er ook een volledige versie bestaat van het muziekje van Piraterij is een misdrijf. Ken je dat nog? Met dan die stem op het einde met zo...
2: Piraterij is een misdrijf.
1: Stop, staat ook ergens op YouTube. Straks ga je trouwens nog iets winnen, iets heel plezant. Een DAB Plus radio van Q. Gewoon omdat jij aan het werk bent. Een held ben je hier in het weekend. Gewoon werken op een zaterdag. Ik ga straks uitleggen wat je moet doen. Emiel, onze federale regering staat mogelijk voor het weekend van de waarheid. Hoe komt dat?
3: Ja, het draait natuurlijk allemaal om die begrotingsgesprekken. Hè. Om 3 uur vanmiddag komt het kernkabinet samen om tegen dinsdag alsnog een akkoord te vinden. In totaal zoekt premier Bart De Wever 10 miljard euro besparingen. Maar het blijven dus enorme moeilijke gesprekken. Gisteren sprak De Wever nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet. Vooral omdat MR geen btw-hervorming ziet zitten. Afwachten dus of het nog tot een akkoord komt. En Amerikaans president Donald Trump heeft op een campagnebijeenkomst in de VS uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump. En dat zinde hem niet. Trump zegt onder meer dat hij nog nooit had gehoord van de winnares en dat de uitreiking van de Nobelprijs voorgoed in discrediet is gebracht. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden.
1: En goed nieuws, geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.

0: ons, La La Langley. Staat al het langst in de geschiedenis op 1 in Amerika. 24 weken. Ongelooflijk. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. In de Q-top 40 wel 3 plekken gezakt naar een 12e plek. Het is zaterdagochtend. Als jij nu werkt, dan ben je een held.
1: Wie in het weekend werkt, die wint.
0: En helden die verdienen soms eens een beloning. Gewoon omdat je aan de slag bent, krijg jij van mij iets. Een klein duwtje in de rug. Iets heel plezant dat je op het werk trouwens goed kan gebruiken. Want misschien zit je daar wel met een oud radiootje met zo'n slechte ontvangst. Dat is vanaf nu volledig verleden tijd. Want ik geef jou een DAB Plus digitale radio van Q-Music. Denk dat je er ook andere zenders mee kan beluisteren. Maar ja, waarom zou je dat doen? Ik wil wel iets in ruil. Heel simpele opdracht voor jou. Bewijs mij op een of andere manier via een voice message in de Q-app dat jij effectief aan het werk bent nu. Laat je maar gaan.

0: kiezen is wie er mag rijden. Yes, munt. De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
2: Snoeien.
4: Blazen.
2: Maaien.
4: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
5: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
8: Peren.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
8: Kom, we peren hem.
7: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
10: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing. Ego Keukens. Open deze zondag.

0: Jonas Blue. Perfect Strangers. Het is 9:15 gepasseerd. Er zijn zoveel mensen aan het werken. Het is echt niet te doen, mannetjes. Echt niet normaal. Precies veel meer volk dan in de week. Maar ja, dat krijg je, hè. Met al die 4/5 werkers, niemand werkt nog in de week.
1: Wie in het weekend werkt, die wint.
0: Wij gelukkig wel. Ik zie buschauffeurs in de queue. Ik zie een broodjeszaak waar de sla nog gewassen wordt. Straks gaan ze daar open om 9. Koffiebars, een groot keuken waar ze volle van aan het maken zijn. Er zijn heel veel mensen op de baan. Heel veel thuisverpleegkundigen ook. Heel veel verpleegkundigen toekoer. Want ja, de ziekenhuizen die blijven natuurlijk ook draaien in het weekend. Robin uit Boom, goedemorgen. Jij kan mij laten horen wat je aan het doen bent, hè?
2: Yes, klopt. Ik zal het even laten horen.
0: Ja, laat maar horen. Maak het stil. Hallo?
2: Ook dat duidelijk?
0: Nee, ik heb niks gehoord, Robin.
2: Oei,
0: wacht. Zet het... Ik denk dat dat weggefilterd wordt door ons telefoonsysteem. Robin uit Boom, vertel het maar, wat ben je aan het doen?
2: Ik ben momenteel onderuit van de machinerie aan het doen in het atelier van Tomorrowland zelf.
0: Oké, jij werkt voor Tomorrowland?
2: Ja, op freelance basis, klopt.
0: Maar
2: ja.
0: Fantastisch. En wat ben je dan juist aan het doen, want je zegt onderuit?
2: Ja, onderuit van een CNC-machine. Dus wij produceren voor Mainstage en voor Tomorrowland Winter en Tomorrowland in België, Polia. Produceren wij helemaal zelf. En dus... We hebben heel veel machinerie dat ook onderuit moet krijgen. Dat gebeurt dan op zaterdag.
0: Okay. Vandaag. Nu, het atelier van Tomorrowland. Dus er is een eigen atelier waar al die decorstukken nu staan.
2: Ja, klopt. Wij zijn nu bezig voor de zomer. We zijn nu al aan het produceren. En binnenkort schakelen wij over voor de winter. Mm-hmm.
0: Dus in principe weet jij hoe het hoofdpodium van Tomorrowland van volgend jaar eruit ziet.
2: Ik weet dat, ja.
0: Ja?
2: Dat klopt.
0: Allee, jong.
2: Ja. Maar er mag niks van gezegd worden.
0: Nee, dat weet ik. Nee, ik mag dat eigenlijk zelfs niet vragen. Ik ga dat ook niet doen. Maar jij weet het wel. Dat staat er.
2: Ja, klopt.
0: Allee,
2: ja.
0: Zo zot. Is het mooi?
2: Ja. Ja, heel toffe job.
0: Nee, is het, dat twijfel ik niet aan, maar is het podium mooi? Gaat dat mooi zijn?
2: Zeker. Het is een van de, naar mijn mening, een van de mooiere dat er al gestaan of dat gaat gestaan hebben.
0: Allee! Zot. Goed. Robin, kan jij wel een DAB Plus radiootje gebruiken daar?
2: Zeker.
0: Dan is dat bij deze. Zeker. In orde. Ik ga het naar jou opsturen. Allee. Het komt helemaal goed. Robin, heel veel succes daar nog met het onderhoud van de machines. Waarmee ze dus die zotte podia van Tomorrowland bouwen. En dat wordt daar allemaal in-house gedaan. Robin, zal ik eens zijn.
2: Yes, perfect. Dank u wel.

Drive Safe, Miles Smith, had ik moeten doorvragen naar het hoofdpodium van Tomorrowland. Robin uit Boom, die werkt daar omdat hij werkt. Kreeg hij een DAB Plus radio? Jij kan morgen nog winnen. Had ik moeten doorvragen? Ik vind van niet. Ik vind echt van niet. Spoilers zijn niet tof, toch? Dit is Will.i.am.

0: De Superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Goedemorgen, het is 1 over 9. Nieuws krijg je van Emiel.
5: Goedemorgen. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. Dat blijkt uit een nieuw rapport. In april voerde Moody's al een ratingverlaging door van uitstekend naar goed. Dat betekende dat de overheid meer rente moet betalen op leningen. Moody's waarschuwt ons land wel voor de stijgende schulden. Roept de federale regering daarom ook snel op om een begrotingsakkoord te vormen. Intussen komt het kernkabinet van de federale regering om 3 uur vanmiddag samen over die begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt al maar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet, zegt collega Karel Latré.
6: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren, om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever, in de hoop dat er daar wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever, maar dan onderschat men allicht wel Joshua Boucher.
5: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump. En dat zinde hem niet.
7: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
5: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. In Panama zijn verschillende gewonden gevallen na de zware aardbeving gisteren. Die had een kracht van 7,7. Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel gewonden precies. Er is wel veel schade. Wegen zijn verwoest en verschillende gebouwen zijn ingestort. Volgens lokale media zijn er voorlopig geen doden. Ook de tsunami-waarschuwing is intussen opgeheven. De Nederlandse Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. In Australië kon ze pas in de slotfase wegrijden van haar Duitse concurrente Rosa Kleuser. Vos pakte ook al 8 wereldtitels in het veldrijden en 3 wereldtitels op de weg. Ze is intussen 39. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden.
4: Het is een kans zaterdagochtend, want er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch ergens stil zou staan, gaat het niet lang duren.
8: Music. Robbe Petitjean.
4: Moody's verlaagt onze kredietscore dus niet. Als jij vanochtend een beetje moody bent, ga je opvrolijken. Met een beetje Mark Amber, Belong Together.

0: hitje van het moment, Temper City en Self-Aware. Schrijf dat op, je gaat er nog veel van horen.
1: De zaterdagochtendclub.
0: 9 over 9, iedereen is wakker, hè? Er zijn mensen met een kater, maar die tellen niet mee. Goedemorgen, het is Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Daar trekt Rudy naartoe, smakelijk daar. Ik zie dat Rudy een snor heeft. Wel opletten met zo die pap in die garnaalkroket, dat die niet in je snor blijft kleven. Anders is het vanavond nog eens genieten. Davy uit Hammen is onderweg om vliegramen en deuren te gaan plaatsen. En Cindy uit Zuid-Leeuwen die doet iedereen de groeten vanuit haar kapsalon. Welkom in de herfst, lieve vrienden, want het is echt wel herfstig weer. Hè. De herfst is begonnen, de zon schijnt nu, dus je kan een mooie wandeling gaan maken. Het gaat grotendeels droog blijven, al zal het af en toe wel wat regenen. Zo gaat dat in de herfst. Adele die steekt de regen in brand. En ik vind dat iemand haar toch eens moet vertellen dat dat zo niet gaat. Zo werkt dat niet, de regen.
2: I live

0: Afrojack en In My World. Ik wou dus Adele, hè. Ik wou haar laten weten dat Set Fire to the Rain dat niet klopt. Dat dat technisch gezien niet kan, want dat het omgekeerd is. Hè. Water en vuur, hè. Water maakt vuur kapot, niet omgekeerd. Maar ik heb daarnet... Nee, had vergist en ik heb Angèle gestuurd. Ik heb dat ook zo aangekondigd, even checken. Ik heb haar gestuurd, Angèle, dat je regen dus niet in brand kan steken. Benieuwd of ze antwoordt. Die gaat dus keert in de war zijn, onze Angèle. Kan je kennen van dit lied, staat vanochtend op de cover van De Morgen, want zij heeft het magazine gecureerd. Die zat wat in mijn hoofd, dus ik heb dus Angèle gestuurd van hey, set fire to the rain, it's not correct, it's not how it works. Dat meisje gaat keihard in de war zijn. En die spreekt alleen maar Frans. Ik ga geblokkeerd worden, denk ik. Hoe zou het eigenlijk nog zijn met deze boys? Met Bill en Tom Kaulitz. Dat waren twee Duitse broers, die waren overal in 2007. Ah wel, hè. Die bestaan nog, maar die hebben toen, in den tijd, heel heftige dingen meegemaakt met stalkers en zo. Waarschijnlijk ook via Instagram. Straks allemaal uitleggen.
1: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Here we go. Of cadeaus uitdelen.
2: 20.000 euro shopping. Yeah.
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
4: Chelsea, Lensie, kom en eten.
3: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Hallo, ik ben Angèle.
6: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Vandaag bij De Morgen.
5: Bisous.
7: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Hoogstraten aardbeien.
9: Hoogstraten.
10: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
11: Krevel, leef beter.
12: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippen chipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
13: De Mystery Dutchess van Connections.
14: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Bori.
15: Doe me, gemist.
16: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.

Ariana Grande en One Last Time. Perfectie bestaat niet. Maar de topschef deze week komt toch in de buurt. Een klok van een stem. En een serieuze staanklok van een man. Dit is

0: dat zeg ik ook als ik de afwas niet wil doen. Perfecte man bestaat niet. Take it as I am, hè. Ken je trouwens deze gasten nog? De mannen van Tokyo Hotel. Die leerden we kennen in 2007 met hun dikke hit Monsoon. Twee Duitse broertjes waren dat, Tom en Bill Kaulitz. Toen 16 jaar, identieke tweeling. Al had niemand dat door dat het een tweeling was. Want Bill die had zijn eigen unieke look. Die had een kapsel dat hij het best kan vergelijken met iets uit een Japanse manga. Een soort stekelvarken op zijn hoofd. Droeg ook nagellak en was voor heel veel zoekende jongeren toen echt een icoon. Niemand durfde dat. Hij durfde dat er anders uitzien. Die look, dat was wel elke dag 3 uur werk. Monsoon werd een wereldhit. Optredens volgden in binnen- en buitenland en toen ook bij ons.
1: De popgroep Tokyo Hotel heeft gisteravond opgetreden in Forst Nationaal voor een zaal afgeladen vol met gillende tieners. Ze zien er een beetje speciaal uit en dat maakt ze bij jonge meisjes razend populair.
0: Ja, heel populair. Dat kennen ook een keerzijde, want Tom en Bill van Tokyo Hotel die kregen last van stalkers. Dat ging soms heel ver. Zo drongen stalkers binnen bij de ouders van Tom en Bill. De broers die zijn toen alle twee verhuisd naar Amerika om daar minder last van te hebben. Ze hebben nog muziek uitgebracht, maar geen grote hits meer. Maar ze komen nog eens naar ons land. Oh jawel. Kom naar Forst Nationaal. Nog eens. Heel binnenkort zelfs. Zonder gek kapsel, want dat heeft hij niet meer.

0: Tropical Hotel en Monsoon. En de fans die zijn er nog hoor. Jessica uit Lommel is heel blij dat ze nog eens gedraaid worden. 2 november trouwens. Dan staan ze in Vorst Nationaal Tokyo Hotel. 9:30 gepasseerd. Emiel, in sommige regio's behaal je liever makkelijker je rijbewijs dan in andere, hè?
1: Ja, in het makkelijkste examencentrum van Vlaanderen heb je zelfs tot de helft meer kans om te slagen dan in het lastigste. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit heeft opgevraagd. Volgens de sectorfederatie is de strengheid in een examencentrum niet overal hetzelfde. Het is in sommige steden ook gewoon moeilijker rijden dan in andere. Vorig jaar slaagde net iets minder dan de helft voor hun eerste rijexamen. In 2020 was dat nog de helft. En de Nederlandse Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravel. Ze pakte de titel in Australië nadat ze pas in de slotfase kon wegrijden van haar Duitse concurrenten. Vos wordt al langer de beste vrouwelijke wielrenster aller tijden genoemd. Ze behaalde onder meer ook al 8 wereldtitels in het veldrijden, 3 wereldtitels op de weg en ze werd ook al meerdere keren Olympisch kampioen. Vos is 39. En dan nog het weer. Er zijn opklaringen. Deze namiddag kans op buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden.
0: Ik was altijd heel trots op het feit dat ik heel vlot mijn rijbewijs gehaald heb. Maar nu denk ik, misschien was het gewoon een makkelijk examencentrum.
1: Ja, dat zou kunnen. Het is, in Oostende is het bijvoorbeeld moeilijker, in Brugge ook. En dan was het in Assen dat het makkelijker was.
0: Ah, daar heb ik dat gehaald.
1: Voilà, kijk, misschien is het daar.
0: Dat verklaart zoveel, Emiel. Ik ben echt niet zo'n goede chauffeur.

Thomas Gray and Rumours. 9:55 gepasseerd al. Ik zoek een kandidaat. MVX. Iemand die wil meekwissen zometeen. Eén vraag uit de actualiteit kan jou 2 of 4 cinematickets opleveren. Ben jij die kandidaat? Laat maar weten. Nu Geronimo.

0: gerechten?
1: Opbieden eigenlijk, van eten en okay. drank.
0: Dus eigenlijk de kant waar mensen wel blij van worden?
1: Ja, hopelijk.
0: Ja, ik hoop het ook. Of krijg je veel... Zijn er soms klagers, mensen die zagen en...
1: Meestal niet.
0: Oké, okay. het valt nog wel mee.
1: Ja.
0: Krijg je vaak fooien? Want dat is in ons land niet echt zo'n ding, hè. Gebeurt dat?
1: Al minder dan vroeger.
0: Ah, was dat vroeger meer?
1: Ja.
0: Ja. Maar we hebben geen cash meer, hè. Misschien is dat dat.
1: Ja, dat verschilt ook al.
0: Het is dat. Amy, zometeen speel je niet voor cash, maar voor filmtickets, want jij doet mee met alles of niks. Eén vraag uit de actualiteit van afgelopen week. Jij kiest zelf voor hoeveel cinematickets je meespeelt. De vraag voor twee cinematickets die je straks krijgt, dat is vanochtend iets uit de categorie comedy. De vraag voor vier cinematickets... Dat is vanochtend iets uit de categorie AI, artificiële intelligentie dus. Wat kies je?
1: Oei. Ik ga toch voor twee proberen.
0: Voor twee cinematickets?
1: Oké. Okay. Voor twee proberen.
0: Goed, we horen elkaar zometeen, want dan krijg je jouw vraag.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig... om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton.
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
5: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
6: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
7: LMBS!
8: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
9: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
10: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
9: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
10: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaerts Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaerts.be.
12: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
13: Peren!
12: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
13: Kom, we peren hem!
12: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.

0: Michiko samen met DJ Goja. Ook al bekend van zijn andere hit, Goja Lele.
1: Alles of niks.
0: Dat spel waarbij je ofwel alles wint of niks. Eén vraag uit de actualiteit en jij bepaalt zelf de inzet. Je speelt mee voor 4 of voor 2 cinematickets. De vraag voor 2 tickets, dat heeft iets te maken met Comedy Amy.

0: Amy uit Aardooien. Jij moet vanavond nog werken in de horeca. Soms iets goed gaan relaxeren in een cinemazaal bijvoorbeeld. Dat doet dan wel eens deugd, hè. Je gaat nog altijd voor de 2 tickets?
1: Ja.
0: Ja, de vraag. Ik denk dat dat de goede keuze is, want de vraag voor 4 tickets heeft alles te maken met AI. En het is geen simpele vraag. Dat geef ik eerlijk toe. Het gaat lukken. Dit is jouw vraag voor 2 cinematickets. Comedy dus. Er zijn shows in de AFAS-dome die zijn begonnen. 15 uitverkochte shows, 100.000 bezoekers. Je kent hem als de man die bekend staat om de gekke geluidjes. En je hoort hem ook elke week bij Maarten en Dorothee. Welk comedian zoek ik?
1: Alex.
0: Allee, zijn achternaam.
1: Alex Agnew.
0: Ik heb het juist gehoord, denk ik. Alex Agnew, inderdaad. Amy. Zijn dochter heet trouwens ook Amy, hè? Wist je dat?
1: Nee, dat
0: ja, je moest het gewoon juist hebben. 2 cinematickets die worden naar jou opgestuurd. Geniet ervan. Is er een cinema in het mooie Aardooien?
1: Nee.
0: Nee, moet je wel even voor rijden, denk ik. Goed werken vanavond. En kort eigenlijk, voilà. Ziet zo ver. Salut, hè. Ik weet niet of ze effectief Agnew heeft gezegd. Ik heb het niet goed verstaan, maar ik gun het haar.

Maxim en Babette en hoe dan ook. Hoe de Q-top 40 eruit ziet, kom straks te weten bij Liam Dert. Wat ik wel weet, 40 nummers in een bepaalde volgorde. Een heel belangrijke. Jij is bestemd mee natuurlijk. En ik raad je toch aan om dat ook eens te doen. En hartjes te geven.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Zeker.
0: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
1: Pas opgestaan.
0: ...al direct weer in slaap valt.
1: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
0: En maar kwijlen op zijn kostuum.
1: Ja, is dat normaal?
0: Nee.
1: Want slapen doet je in je bed.
0: Het is bedtijd.
1: Echt waar.
0: Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
3: Dag gelukkig.
2: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
3: Ja, dat lukt niet.
2: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Het is 10 uur, goedemorgen. Nieuws krijg je van Emiel.
6: Goedemorgen. De slaagkansen voor een rijexamen in Vlaanderen verschillen sterk per regio. In het makkelijkste examencentrum heb je tot de helft meer kans om te slagen dan in het moeilijkste. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit heeft opgevraagd.
7: Er blijven natuurlijk mensen die situaties moeten beoordelen. De verkeersomgeving kan verschillen, de drukte kan verschillen. Dus er zijn wel aspecten die een verschil kunnen verklaren. Alleen als je vaststelt dat bijvoorbeeld een examencentrum van Assen jaar na jaar meer dan 50% slaagt en een andere maar 36%, dan is dat toch wel een opmerkelijk verschil.
6: In Oostende slaagde amper 1 op de 3 en ook in Antwerpen en Gent liggen de slaagkansen lager. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. Dat blijkt uit een nieuw rapport. In april voerde Moody's al een ratingverlaging door van uitstekend naar goed. Dat betekent dat de overheid meer rente moet betalen op leningen. Moody's waarschuwt ons land wel voor de stijgende schulden, roept de federale regering daarom op om snel een begrotingsakkoord te vormen. En de Nederlandse Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravel. In Australië kon ze pas in de slotfase wegrijden van haar Duitse concurrente Rosa Kleuser. Vos pakte ook al 8 wereldtitels in het veldrijden en 3 wereldtitels op de weg. Ze is 39. Er zijn opklaringen. Deze namiddag kans op buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zon. Daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden.
5: En files van 5 minuten of langer, die zijn er nu niet. Goedemorgen. Ja, de begroting die is nog altijd niet rond, maar onze berekeningen die zijn wel in orde. Toegegeven, het is een pak gemakkelijker, hè? Want voor de Q-top 40 tellen wij gewoon jouw hartjes in de Q-app op. Samen met het aantal streams dat een nummer kreeg, ook Airplay hoort erbij en ook trends op sociale media.
8: Dit is je weekend bij Q. Liam 30.
5: Yes, I'm back. Na 2 weken vakantie zit ik terug vol energie om de batterij aan beste hits van het moment te ontsteken. Heel fijn dat je luistert naar de Q-top 40, editie 310 van vandaag zaterdag 10 oktober 2026. Ja, de lijst is vandaag even wisselvallig als het weer. Er zijn heel veel verschuivingen, want we hebben 16 stijgers, 20 dalers, 2 nieuwkomers en slechts 2 nummers die blijven staan. Dat is echt heel weinig. De sterkste stijger deze week, die staat, hou je vast, op nummer 2 zelfs. En die gaat van ergens in het midden van de lijst meteen recht naar het podium. De top 3 ziet er dus zeker niet meer als volgt uit.
8: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q Top 40.
5: Stella Lefty.

0: Cat's Eye stond vorige week op 2 in de Q Top 40. Volgende vrijdag komt hun documentaire Wild Hearts op Disney+. Die gaat over hun rise naar de top. Maar het muzieknieuws van deze week, ja, dat kwam uit een Vlaams-Brabants dorp ergens tussen de Deilen en de Demer. Want Rock Werchter heeft aangekondigd dat ze Somber hebben kunnen strikken voor volgende zomer. Ja, en vooral de timing van zijn optreden is opvallend. Want Somber die gaat op zondag 4 juli optreden. En dat is ook de datum waarmee hij zijn nummer 1 hit My Body Isn't Ready mee begint. Ja, dat wordt daar een full circle moment in juli.
1: Dit was vorige week de nummer 1.

Sander is er nog niet klaar voor. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben meer dan klaar voor een verse Q-top 40. Voor 1 uur hoor je of Sander al voor de 5e week op rij op nummer 1 staat. Of moet hij zijn plek afgeven aan Taylor Swift, aan haar nieuwe hit Patient Zero. Die gaat alleszins bokkensprongen vooruit deze week. We gaan het zo meteen ook hebben over de nieuwe DJ Mag Top 100. Dat is de jaarlijkse ranking van 100 beste DJ's ter wereld. Wie staat waar en doen die DJ's het even goed in de Q-top 40? Dat is voor straks. Eerst slecht nieuws voor ons Belgenhart, want is België buiten vandaag? Vorige week nog de langst genoteerde, maar nu is het hoe dan ook gedaan voor Maxim. Ooit komt er een dag, dus wacht daarop. En ooit zou er een dag komen dat ze uit de lijst liggen. En die dag is vandaag. Geen bazaar meer in de Q-top 40. En dan beginnen we nu als de bliksem aan de lijst met Taylor Swift's I Knew It, I Knew You op 40.

0: Begin deze week zaten de bekendste DJ's ter wereld op het puntje van hun stoel. Want dan werd de top 100 van beste DJ's gepubliceerd. We mogen trots zijn, want er staan heel wat Belgen in de lijst. Lost Frequencies op 17, Charlotte de Witte op 6 en Dimitri Vegas en Like Mike op 5. De top 3 die bestaat uit Anima op 3, die ken je van deze. Van deze Hypnotized, Martin Garrix die staat op 2. En die hoor je straks ook met deze Repeated in de Cute op 40. Maar de allerbeste DJ ter wereld is net zoals vorig jaar de keizer uit de DJ-wereld, David Guetta. In de Cute op 40 is er niet zo heel veel om te vieren voor hem, want hij gaat van 32 naar 39 zometeen met Save Me Tonight.
1: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
2: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
1: Ja. Kom lekker kijken.
2: Amai, oh merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Bij SuperXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du Cie deals op isuperxl.be of bij je isuperXL. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
7: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Ramen, deuren, verandas?
9: Leenaars Aluminium.
10: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op leenaars.be.

was wat Aisha uit Oostkamp zou kunnen denken, want ze gaat vanavond voor het eerst haar schoonouders ontmoeten. Eerst nog een cadeautje zoeken voor hen. Heel spannend, heel veel succes daar. Zeg je, vrijdag 22 januari 2027. Dat wordt een heel mooie dag, niet alleen omdat het mijn verjaardag is, maar ook omdat Teddy Swims die dag heeft uitgekozen om zijn nieuwe album Ugly uit te brengen. Ja, gelukkig hoeven we niet nog, wat is het, 3 maanden of zo te wachten op muziek uit dat album. Teddy Swims die heeft al een paar nummers gereleased, hè, zoals deze bijvoorbeeld. Mr. Know-it-all staat erop, die ken je al goed natuurlijk. Staat ook al een hele tijd in de Q-top 40. Maar er is nu ook een nieuwe single. Perfect Man, de nieuwe van Teddy Swims. Onthoud die titel. Kan straks misschien nog van pas komen. En dan is er ook die prachtige ballad Breakup in Reverse. Die komt ook op het nieuwe album van Teddy Swims te staan. En is de nummer 38 in de Q-top 40 deze week.

Bauza en Magnetic op 37. Mocht de Cute op 40 een magneetbord zijn, dan hoor je tussen dit en een half uur bijna alleen nummers waarvan hun magneet aan het lossen is. Er komen 6 nummers aan na elkaar die dalen deze week. Ondertussen is het bijna 10:30. 3 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen op de A12 moet je 10 minuten bijtellen tussen Berendrecht en Stabroek. Op de Brusselse ring buitenring 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 5 minuten van Antwerpen-West tot de Kennedy-tunnel. Als je nog op een andere plek in de file staat op dit moment, verlies je daar minder dan 5 minuten. Bij deze een friendly reminder dat je nu al hartjes kan geven in de Q-app voor volgende week. Aaron Blommaert heeft die nodig. -7 voor tranen van goud.

0: Ik heb gisteren de belangrijkste krabbel van mijn leven gezet. De ondertekening van de akte van mijn nieuwe huis. Maar Judith die is zometeen minder blij met wat ze heeft getekend. You did not sign up for this, komt eraan. Eerst Samber, die zit niet in zijn homeowner era, zoals ik. Maar in zijn homewrecker era, op nummer 34.
1: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
2: Tanken bij den Dats. Gemakkelijk en vlot, zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
1: Pats. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
3: Dat's 24.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
8: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
7: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
9: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
12: Krevel. Leef beter.
13: De Q-top 40. 34.

0: Artiesten zijn ook een beetje concurrenten van elkaar, hè? Zeker als ze een beperkte markt, zoals in Vlaanderen, hebben. Dus is het altijd mooi als ze elkaar ook steunen. Judith, die komt zelf nog maar net piepen. En toch deelt ze haar podium al met een ander opkomend talent. Ze schakelde Bas Serra, de winnaar van The Voice, deze week in als haar voorprogramma. En ze hebben ook een duetje gedaan. En ook Ed Sheeran die heeft een nieuw voorprogramma. Bij hem is het eerder Van Moetes, nadat al de rest in staking is gegaan omdat ze gecensureerd werden. En zijn nieuwe opwarmer is een oude rot. De man die je kent van dit nummer. De voormalige zanger van The Fray is het nieuwe voorprogramma van Ed Sheeran. How to save a life. Ja, toch een beetje ironisch eigenlijk.
1: Ja, enfin.
0: De storm is ondertussen gaan liggen. Ed Sheeran kan nu weer focussen op waar hij goed in is. En dat is muziek maken en brengen. In de Q-top 40 hoor je hem samen met Martin Garrix, de op één na beste DJ ter wereld. Q-top 40.

Een trigger warning voor iedereen die recent door een break-up is gegaan. Berre heeft een meeslepend nummer gemaakt over een liefde die niet meer werkt. Die op is, die zelfs wat toxisch is geworden. Het nummer heeft alle ingrediënten voor de perfecte break-up song. Het heeft de rauwe stem van Berre, een melancholische piano, heel herkenbare lyrics ook. Maar toch ook een beetje catchy door zo het kleine kopstemsprongetje dat Berre maakt in het refrein. Nieuw op 31, Berre en Loving Each Other. Coco.

0: herkenbaar voor Pieter uit Antwerpen. Hij is net uit elkaar gegaan met zijn vrouw. De nieuwe van Berre, een nieuwe break-up song. Ja, er is plek voor verdriet, maar er is natuurlijk ook plek voor vreugde in de Q-top 40. Zometeen de twee vrolijkste nummers uit de lijst, net na elkaar. I'm Good van Jelly Roll en Criss Cross Amsterdam met My Oh My. Eerst dit.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: I Knew It, I Knew You van Taylor Swift doet het niet zo goed. Maar je hoort daar straks nog eens in de lijst. And

beste DJ ter wereld, David Guetta, samen met J-Lo. Daar stond Breakup in Reverse van Teddy Swims, 9e week al in de lijst ondertussen.

0: 34. De Bousa ging weer twee plekken omhoog met Magnetic. Tranen van Goud van Aaron Blommaert samen met Zoe Levi.
1: Het zijn 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast van wat me tegenhoudt.
0: 35 was voor het Nederlandse duo Lucas en Steve met All I Know.

0: 30.
1: Die plekjes deze week voor You Did Not Sign Up For This van Judith. Martin Garrix en Ed Sheeran doen er nog een week bij.

Dit is de lijst van 40 beste nummers van het moment. Na 11 uur gaan we verder. Nog 28 nummers in zicht. Onder andere Lost Frequencies met Live It All is erbij. Je hoort ook Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Ask me how it goes. Net zoals de laatste van Alex Warren na

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
3: Kop
4: of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het tofste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker je beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
9: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldieprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
10: 1 over 11, goedemorgen. Nieuws met Emiel.
11: Goedemorgen. Er zijn 21 mensen aangehouden na de rellen gisteren in Brussel. Het gaat om 17 minderjarigen en 4 meerderjarigen, dat meldt het parket. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Honderden gemaskerde mensen kaapten gisteren de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering met veel schade tot gevolg. In totaal werden 110 mensen opgepakt. De slaagkansen voor een rijexamen in Vlaanderen verschillen sterk per regio. In het makkelijkste examencentrum heb je tot de helft meer kans om te slagen dan in het moeilijkste. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit heeft opgevraagd.
12: Blijven natuurlijk mensen die situaties moeten beoordelen. De verkeersomgeving kan verschillen, de drukte kan verschillen. Dus er zijn wel aspecten die een verschil kunnen verklaren. Alleen als je vaststelt dat bijvoorbeeld een examencentrum van Assen jaar na jaar meer dan 50% slaagt en een andere maar 36%, dan is dat toch wel een opmerking. Verschil.
11: Dat was onder meer in Oostende het geval. Ook in Antwerpen en Gent liggen de slaagkansen lager. En steeds meer Belgen bezitten 10 huizen of meer. Vorig jaar ging het om bijna 11.000 Belgen. Dat is een stijging van 30% op 4 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën in het Nieuwsblad. Opvallend, het aantal Belgen dat 1 huis bezit steeg met 3%. Er zijn opklaringen. Deze namiddag kans op buien bij maximaal tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden.
10: Twee files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen op de A12 moet je een kwartier bijtellen tussen Zandvliet en Stabroek. En naar richting Brugge op de E34 7 minuten erbij tussen Vraassenen en Kemzeke. Als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten.
13: Liam Dert.
10: En met Swedish House Mafia. 6 plekken erbij voor Happiness is So Sad. Goedemorgen.
13: Top 40.
14: Nummer 28.

fake news in de Q-top 40. Ja, sorry, ik heb daarnet gezegd dat Somber de langst genoteerde was met Homewrecker na 33 weken. Ik ben net op de vingers getikt door de manager hier van de muziekredactie van Q. Ja, ook deze Alex Warren staat er 33 weken in. Ze hebben gelijk dus, hè, gelijk. Even lang als langst genoteerde. Had ik even over het hoofd gezien. Fever Dream van Alex Warren is ook 33 weken al in de Q-top 40. De Q-top 40. Ik ben net terug van 2 weken vakantie en ik heb voor het eerst op vakantie ook veel video's gemaakt. Niet alleen foto's. Om in een soort van aftermovie te steken, een reel of een TikTok. Ik heb de video's al achter elkaar gezet, maar ik had nog niet echt een goed nummer erbij gevonden om er zo ja, bij te zetten dat het op de achtergrond speelt. Tot gisteren. Want Lost Frequencies die heeft een nieuw nummer gedropt en dat is ideaal, maar echt ideaal voor een aftermovie van een vakantie.

zomernostalgie zo. Don't Forget About Me is de nieuwe track van Lost Frequencies. Goeie oldschool vibe ook. En een kanshebber voor de Q Top 40 van volgende week. Voorlopig doen we het met zijn zomerhit Live It All in de lijst. Die staat op nummer 26 deze week.

17. Ja, levend bewijs dat niet alle grote sterren ook uit grote landen moeten komen. En dat geldt ook voor de nummer 25 uit de Q-top 40, Adela. Dat is een zangeres uit Slowakije, een vrij klein Europees land toch, die ondertussen scoort tot over de oceaan. Met een nummer waarin ze vertelt dat je niet uit Los Angeles moet komen om een internationale popster te kunnen worden. Ook vanuit een Slovaaks boerendorp kan je het blijkbaar maken. Adela kreeg hartjes van onder andere Adriana uit Ichtegem, Debra uit Schelle en Brent uit Aalter. Het is een van de sterkste stijgers deze week. Van 37 naar 25, eind in LA.

0: zometeen Double D. En in de Q-top 40 betekent dat de diepste daler. Cameron Whitcomb zakt 10 plekken met Kingdom of Fear.
1: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat past binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Slim.
1: Prachtige keuken, hè.
2: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Zeker.
4: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
5: Pas opgestaan.
4: ...al direct weer in slaap valt.
5: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
4: En maar kwijlen op zijn kostuum.
5: Ja, is dat normaal?
4: Nee.
5: Want slapen doet je in je bed.
4: Het is bedtijd.
5: Echt waar.
4: Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
8: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
11: Peren.
10: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
11: Kom, we peren hem.
10: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
12: Nummer 24.

0: Just a Little Party wordt het allesbehalve.
1: Q Music Highlights.
0: Het verjaardagsfeest van 25 jaar Q wordt huge. Een prachtig lichtfestival op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november in Mechelen. Gratis en voor niks. Ja, we mogen daar nog niet superveel over vertellen, maar donderdag heeft Q-DJ Joren Linssen wel al de wereld ingestuurd dat hij op zoek is naar DJ's om onze B-Day mee te vieren op het podium. Dus ben jij elke avond aan het experimenteren met een mengpaneel op je zolderkamer, dan is het misschien tijd om je skills naar buiten te brengen en aan je DJ-carrière te beginnen bij Q. Je kan een powermix doorsturen met de beste hits uit 25 jaar Q in de mix via de Q-app of qmusic.be. Joren die kiest dan samen met onze huis-DJ Voltage de beste eruit. En ja, ik heb mij laten vertellen dat ze gevoelig zijn voor mixen die onverwacht uit de hoek komen. Op zich nog logisch. Maar door bijvoorbeeld een heel traag nummer plots up-tempo en dansbaar te maken. Dus mocht ik een mengpaneel kunnen besturen, dan zou ik deze van Meteor in mijn mix verwerken. Het is maar een tip. Dit is Nooduitgang op 22.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: citeer: Next stop, 10 jaar Meteor. En new music is loading. Dat is de caption bij de laatste Instagram-post van Meteor. Loading in de Q-top 40, de eerste helft. Zometeen, eerst eens kijken hoe het onderweg gaat. Twee files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen op de A12, 11 minuten extra tussen Zandvliet en Stabroek. En richting Brugge op de E34, 6 minuten erbij van Vraassenen tot Kemzeke. Op andere plekken in de file verlies je nu minder dan 5 minuten. Liam Dert. Coming up, de hoogste nieuwe, de bekendste jarige van de week en de jongste artiest uit de lijst. Eerst Jonas Blue met Edge of Desire.
1: Q-top 40. Q-music. Nummer 21.

0: begin november organiseren we een groot gratis lichtfestival in Mechelen. Q Music Highlights, dat weet je. Maar vanavond is er al een gratis lichtjeswandeling. Om op te warmen in Domein Puijenbroek in Wachtebeke. Dat is een tip van Charlie uit Sint-Niklaas. En Laura uit De Senderlo, die heeft een wens. Ze hoopt dat Suzanne en Freek de tweede nieuwkomers zijn in de Q-top 40 vandaag. Met hun nieuwe song Pijnstiller was ook de Q-topschijf afgelopen week. Veel mensen krijgen er kippenvel van, het is een prachtig nummer. Ja, ik had al verklappen, effectief hè. Suzanne en Freek zijn zo meteen de hoogste nieuwe in de lijst.
1: De Q-top 40, overzicht nummer 30.
0: De top 30 begon met het feestje van Criss Cross Amsterdam.
1: En
0: al evenveel weken in de Q-top 40. I'm Good van Jelly Roll.

0: 26.
1: Het leven vieren, dat kan Lost Frequencies als geen ander. Live it all. De eerste Slovaakse artiest ooit in de Q-top 40. Adela.
0: Nummer 24.
1: Is voor Kingdom of Fear.
2: Ask me how it goes.
1: Juste en Sam Harper gaan min 5 deze week.
0: ...22.
1: Beste Belg is opnieuw Meteor met nooduitgang.

0: 20.
1: Daar staat Edge of Desire van Jonas Blue deze week. Op 20, de bij mijn weten enige student uit de lijst. Freya Sky is amper 16, ze zit nog op de schoolbanken. En ze doet niet mee met de studentenprotesten die deze week ook bij ons opgeleid zijn. Integendeel zelfs, Freya Sky gaat voor een silent treatment.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Of cadeaus uitdelen.
1: Win 20.000 euro shopping. Yeah.
0: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: Stralen op Q Music Highlights begint al onderweg. AG verzekert het.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
5: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, ons huis is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Zeg schat,
7: ja?
8: Die badkamer, daar is het lek geweest.
7: Oei.
8: Met zijn zwembad. Wat nu?
7: Oh, ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Code Yellow!
12: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Dat is goeie business. En pleasure.
12: Info op telenet.be.
7: Ja, dat wordt weer overwerken.

Baby Rexha en Faithless. Op 19 met New Religion. Wacht, er staat precies iemand voor de deur. Zijn dat nu onze favoriete Noorderburen? Huh?

Jij begint je weekend met de 40 beste hits van het moment. En daar hoort sinds deze week ook de nieuwe van Suzanne en Freek bij. Ja, ze hadden het nummer evengoed Dafalgan, Nurofen of Paracetamol kunnen noemen. Maar ze zijn gegaan voor het iets minder wetenschappelijke pijnstiller. Dat gaat over de moeilijke periode die ze achter de rug hebben na de kankerdiagnose van Freek. Ze hebben het verdriet van zich afgeschreven als verwerking. Maar het was in eerste instantie niet meteen de bedoeling om het nummer ook effectief uit te brengen. Ze doen het nu toch, omdat het niet alleen voor henzelf een troost kan zijn, een soort van therapie, maar ook voor anderen die een moeilijke periode doormaken. Het is eigenlijk alsof je het dagboek van Suzanne en Freek mag lezen. Het is heel intiem en we zijn vooral heel blij dat ze een plek hebben in de Q-top 40 op 18.

Alex Warren over de smaragdgroene ogen van zijn vrouw. En Lana uit Mechelen die heeft net gezien dat ook haar vriend groene ogen heeft. Ze had er nog nooit op gelet. Ja, dat is oké. Ik kan het echt niet onthouden van mensen. Goed en slecht nieuws voor Miley deze week. Het goede nieuws, haar grootste hit Flowers, heeft de kaap van 3 miljard streams op Spotify gehaald. Maar ook een triest record voor Miley. Ze maakte deze week met haar laatste album Pace Persuades een vrije val van plek 1 naar plek 157 in de belangrijkste Amerikaanse hitlijst. Nog nooit zakte een nummer 1 zo fel en zo snel weg op één week. Een pijnlijk record dus, in de geschiedenisboeken voor Miley. De titelsong van dat album doet het gelukkig beter. 5 plekken erbij in de Q-top 40 deze week voor Pace Persuades.

0: Bruno Mars. Op 14 donderdag werd hij het omgekeerde van dat getal. Hij werd 41 en hij heeft daar niks over gepost op zijn socials. Misschien is het niet meer zo leuk om te verjaren als je op tram 4 zit. Ja, ik weet het, ik heb er geen idee van. Enfin, mocht de Cute op 40 een tram zijn, die niet staakt uiteraard, dan telt hij nog 12 haltes voor het eindstation. Met onder andere Sorry Papi van Becky G. Ook Stella Lefty is onderweg naar Boston. En ook Teddy Swims is erbij straks met Mr. Know It All.
1: De Q-top 40.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Hallo, ik ben Angèle.
4: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Vandaag bij De Morgen.
3: Bisous.
5: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
6: Oh, wat was dat?
5: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
6: Ik was nog niet klaar!
5: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
7: De mistje datjes van Connections.
8: Oh my god, ik ben net terug van New York.
9: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
8: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
9: Oeh, maar je hebt toch wat vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
8: Nee, ook gemist.
9: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de Rooftop Guardian at the W.
8: Ja, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
9: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
10: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
11: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Zeg Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
13: Oké, 5% korting.
12: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
13: 2 meubels, 10%.
12: Oh, zeg, en dat bed?
13: 3 meubels, 15% korting.
12: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
13: Voilà, 5% op 1 meubel, 10% op 2 en 15% op 3 meubels.
12: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
13: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
12: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
13: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Goedemiddag, het nieuws van 12 krijg je van Emiel.
15: Goedemiddag. De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, zegt de politievakbond.
16: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt bij een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnelrecht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
15: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk verhoogd.
1: veroorzaakt.
15: Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. En in Italië is zo'n uurtje geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen.
17: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen, maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen, maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
15: Aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe met maximaal tot 15 graden opnieuw.
0: Vier files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat richting Antwerpen op de E19. 10 minuten extra tussen Sint-Joppinschoor en Antwerpen-Noord. Op de A12 naar Antwerpen 6 minuten erbij tussen Kleidalaan, Kontigse Steenweg en Wilrijk. En 5 minuten van Berendrecht tot Stabroek. Dan nog op de Antwerpse ring richting Gent. 6 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Deurne. De weg is daar een stuk afgesloten. Als je nog op een andere plek in de file staat, nu verlies je daar minder dan 5 minuten.
18: Liam Dert.
0: Het is finale tijd. Another en 54 Ultra mogen die openen met Talk to You.
18: Nummer 13.

De finale is een feit. Nog 12 songs en je weet of Summer opnieuw op 1 staat. Er is sowieso een serieuze kaper op de kust. Want de sterkste stijger moet nog komen en staat op het podium. To be continued. Iets voor 1 uur. Over een kleine 2 weken wordt een groot tributeconcert georganiseerd voor Dolly Parton zaliger in haar hometown Nashville, Tennessee. De crème de la crème van de country scene gaat daar optreden. Zoals Carrie Underwood en Reba McEntire, dat zijn echt grote namen in de VS. En ook op de line-up deze Ella Langley. Ze mag aanschuiven bij dat selecte clubje van countrysterren en dat is heel terecht, hè? Want zij heeft de grootste country hit van het moment op haar naam staan. Dit is Choosing Texas, deze week op 12 in de Q-top 40.

0: Jamie Miller. The song's gotta be, staat nog net buiten de top 10. Maar je hoeft geen glazen bol te hebben om te weten dat het volgende week anders zal zijn. Veel hartjes in de Q-app van onder andere Shana uit Locristi, Alan uit Wilrijk en Massimo uit Kortenberg. Ik voorspel volgende week Jamie Miller de sterkste stijger. Mark my words. Suzanne en Freek die hebben de badge van Q-topschijf daarnet terug ingeleverd. Ze kregen een notering in de lijst in de plaats. Dus is het tijd om die badge bij iemand anders op te spelden. Eerst een recap.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Freya Sky stond bovenaan de eerste helft met Silent Treatment. New Religion van Bibi Rexha samen met Faithless ging min 7. De hoogste nieuwe was dus voor het prachtige pijnstiller van Suzanne en Freek.

0: voor de 7e keer in de Q-top 40 Take Me Back van Kygo. Emerald Eyes van Alex Warren stond daar. Haar vijfde week in de lijst en ook vijf omhoog voor Miley.
1: Let's go.
0: 14. Bruno Mars was jarig. En dat vierde hij op 14.
1: 13.
0: Dat is blijkbaar een geluksgetal voor Talk to You van Another samen met 54 Ultra. Ella Langley gaat drie plekken achteruit met Choosing Texas. Net buiten de top 10, de cutesy hit van Jamie Miller, Baby Doll. If you're gonna leave me broken hearted, then maybe, baby, we should just get started. En nu de Q-topschijf, die komt van Jayton Colin Dimsdale. Dat is een voormalige metalzanger en je kent hem.
2: De Q-topschijf.
0: Want dat is de echte naam van Teddy Swims. Ja, die zong initieel bij verschillende metalbands, past ook bij zijn look. Maar je kent hem natuurlijk vooral van zijn soulstem. Het is een ruige kerel, vol tattoos en een heel klein hartje. Want in zijn nieuwe nummer laat hij een kwetsbare kant van zichzelf zien. Perfect Man is de Q-topschijf deze week en gaat over onzekerheid. Perfect willen zijn, maar er niet aan kunnen voldoen. Het is normaal om aan jezelf te twijfelen. Dat is een mooie boodschap, zeker vandaag, want het is World Mental Health Day. Perfect Man is een van de singles van zijn nieuwe album Ugly dat begin volgend jaar uitkomt en is deze week vooral het nummer dat je het vaakst bij Q gaat horen.
2: Dit is deze week

0: prachtige piano. Nee. Een heerlijk achtergrondkoor, een beetje gospel. Jonas uit Laakdal vindt het wat Sam Smith. En ook Laurien uit Middelkerken is volledig weg van de nieuwe van Teddy Swims, Perfect Man. Neemt je even zo weg naar ergens anders, hè? Je hoort die de hele week het vaakst bij Q. En ook zijn hit Mr. Know-It-All heb je nog te goed straks. De top 10 die begint met Excuses van Becky G. Sorry, papi, zo meteen.
1: Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games, is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
2: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet.
3: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
1: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
5: Nee, goeiedag samen, kan ik helpen?
6: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
7: Oké. Okay. Maar een grote, want we hebben 5 kinders.
5: Ja. Ah, wel, probeert in deze eens.
6: Ah. Kenji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
5: En?
6: Goeie akoestiek, verkocht.
7: Mogen ze Jackie vergeten?
1: Zelfbouwmarkt, bouwen aan je thuis. Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
8: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
8: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Joehoe!
14: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
13: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
14: Oh my, zalig, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
15: Bepat.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
17: Hoogstraten aardbeien.
18: Hoogstraten.
19: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
20: Krevel. Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
21: Krevel. Leef beter.
22: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
23: Ramen, deuren, verandas.
24: Leenaars Aluminium.
25: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leenaars.be.
26: Dit

Stella Left heeft geen last van de stakingen bij de vakbonden van gisteren en maandag. Haar trein naar Boston rijdt gewoon op tijd. Wel 6 haltes verder van de terminus deze week van 3 naar 9 en dus hebben we straks een ander podium. En nu doet Jason Derulo er een derde week bij met Michiko. Die staat deze week op 8 in de Q-top 40.

Ibe uit Sint-Niklaas mag deze op 1 hartjes geven dan, want Jason Derulo moet 2 plekken teruggeven deze week. Sienna Spyro die krijgt er dan weer 4 cadeau voor Great Expectation. Zometeen eerst de files. Want het is ruim 12:30. 4 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 moet je een kwartier bijtellen tussen Brecht en Antwerpen-Noord. En op de E313 ook een kwartier van Rans tot Antwerpen-Oost. Dan op de Brusselse binnenring 17 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen. Dat komt door een ongeval daar. En richting Brugge op de E34 13 minuten erbij tussen Vrasenen en Kemzeke. Als je nog op een andere plek in de file zou staan nu, verlies je daar minder dan 5 minuten. Liam 30. Niet alleen in het West-Vlaamse Ruisseleden was er deze week een kleine aardbeving. Ook hier in de Q-top 40 door de nieuwe hit van Taylor Swift. Eerst Sienna.

0: beestig spannend. Wordt het nog een dikke 20 minuten eigenlijk voor de vijf beste van het moment. De nummer 1, die begint sowieso met een S of een T. Want nog in de running. Somber, de nummer 1 van vorige week. Shakira. Teddy Swims. Temper City. En uiteraard Taylor Swift. Op 5 een artiest met de initialen TS. Dat kunnen er dus nog 2 zijn.
1: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
2: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
3: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
4: Yes!
5: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
6: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Ja, dat was de deur.
9: Ja.
10: En wat nu?
9: Ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Code Yellow!
12: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
12: Info op telenet.be.
13: En wel, ik ga eens gaan kijken.
14: Vanavond bij VTM tonen Adil en Bilal niet 1 patser, maar de tv-première van Patsers. En bij VTM 2 moet Halle Berry noodgedwongen richting ruimte in Moonfall. Vanavond bij VTM en VTM 2.

Ik ben net terug van 2 weken op vakantie in Sri Lanka, in Azië. En we hebben daar dit nummer aangevraagd in een karaokebar. Maar ze kenden dat daar dus niet. Niemand had er al van gehoord. Maar ze hadden wel allemaal het WK voetbal gezien. Er zijn dus toch nog plekken op de wereld blijkbaar waar ze de monsterhit van Shakira niet kennen. En waar ze dus ook niet naar de Q-top 40 luisteren. Hè. Het podium ziet er helemaal anders uit. Want de nummer 2 en 3 van vorige week die zijn al uitgezongen. Alle ogen zijn gericht op Taylor Swift. Als zij nieuwe muziek uitbrengt, ja, dan slaat die in als een bom. En dat is met haar nieuwste Patient Zero niet anders. Maar er is ook een underdog. En dat is deze van Temper City. Die stijgt sneaky door elke week en kaapt ondertussen de 3e plek. Dit is Self-Aware.

twee plekken om op te vullen. Een stunt van Taylor of opnieuw Somber. Wat is het beste nummer van het moment? Het was echt een fotofinish deze week. Ik ga je de berekening besparen, maar het scheelde echt een haar. Of een paar hartjes. Of Taylor Swift was erin geslaagd om in haar tweede week meteen bovenaan te staan met Patient Zero. Ja, zero is het laatste cijfer dat ze claimt, want ze kreeg enorm veel hartjes, veel streams en dus ook veel plekken omhoog. 14 erbij, de sterkste stijger en zo op 2.

0: Taylor Swift op 2 en dus ja, Anne uit Wetteren.
1: Want dit betekent somber nog een weekje langer op nummer 1. Ik ben zo blij, want dit is zo'n goed nummer. Love Somber.
0: Ja, effectief, de cirkel is ook helemaal rond, want Taylor Swift is een van de ontdekkers van de nummer 1 van Somber. Taylor noemt hem de toekomst van de muziek en dat bevestigt hij dus deze week. Hè, al voor de 5e keer op 1 met My Body Isn't Ready. Je hoort hem na dit.
2: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Is voor Sorry Papi van Topic en Becky G.
3: Sorry papi, no me puse guapa papi. Mucha curva este guapi. Mucho papi, papi.
0: Stella Lefty op weg naar Boston.
3: Acht.
0: Ja, hier ruik je altijd een beetje zweet bij, hè? Michiko van Jason Derulo.
2: Yeah. Nummer 7.
0: Great Expectation van Sienna Spyro.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims opent de top 5.
1: Nummer 4.
0: Een van de twee staanblijvers is Dai Dai van Shakira. Temper City stijgt week na week. Echte underdog uit de lijst, hè?
1: Twee.
0: En de sterkste stijger kwam pas helemaal op het einde. Patient Zero van Taylor Swift was dat.

0: en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Een heel goedemiddag. Het is 1 uur. Nieuws krijg je van Emil.
3: Goedemiddag. De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken ook deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, zegt de politievakbond.
4: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnelrecht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
3: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroordeeld. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. En in Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn nu al 11 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen. Onder hen ook 3 kinderen, dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. Deze namiddag krijgen we opklaringen, later wel meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst de opklaringen, daarna neemt de bewolking toe en maximaal tot 15 graden opnieuw.
2: Dankjewel Emil. En er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je moet er 23 minuten bij tellen. Op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord 22 minuten. Richting Brugge op de E34 tussen Vrazenen en Kemzeke is een ongeval gebeurd. 18 minuten erbij. Op de Brusselsring op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren 4 armen tenslotte nog 17 minuten. Je moet er ook opletten voor een ongeval. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
5: Music. Steen Lens.
2: Een van de beste stemmen uit ons land gaat je zaterdag namiddag inzetten. Eerst een vlugje India op je bord. Dit is Safa.

0: instant goedgezind als ik deze hoor. Natalia. Met Rising. Hopelijk heeft het bij jou ook even alle zorgen weggeblazen en blijft de zon vandaag ook vooral schijnen. Daarnet kwam ze al even piepen, dus hopelijk blijft ze extra lang hangen. Hier op Q beginnen we de zaterdagmiddag op dezelfde manier als hoe DJ Martin Garrix zijn set opende op Tomorrowland deze zomer. Dat was met This Dream of You.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Op deze track hoor je Martin Garrix niet alleen op de beats, maar ook

0: Hands and Eyes. When you're done, I'll make you do the Dance Monkey. Het is eigenlijk een beetje een misleidend nummer. Want Dance Monkey, dat klinkt heel vrolijk. Maar eigenlijk heeft Tones & I het geschreven uit pure frustratie. Het was van in de tijd dat ze nog straatmuzikante was. En ze was het toen volledig beu dat sommige voorbijgangers maar bleven roepen naar haar van blijven zingen, we want more. En ze voelde zich toen vaak een soort circusdier, een dance monkey, dat op commando maar moest performen en performen voor wat cashgeld. Dus toch wel een donker randje aan dat nummer eigenlijk. Zometeen iemand die dan weer op het toppunt van zijn geluk zit, want er hangt sinds deze week een trouwring rond zijn ringvinger.
1: Dat24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
2: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
1: Prachtig. Dat24. Dat is vlot en voordelig laden.
3: Dat24. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
6: Dag gelukkig.
4: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
6: Nee, dat lukt niet.
4: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim. Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
8: Chelsea, Lenzi, komen eten.
7: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
9: Beleef deze kerstvakantie Winter Circus Camille vanaf 19 december in Trixo Arena in Hasselt. Een gloednieuwe show vol muziek en adembenemende acts. Manu van Akker, Ruud Beekmans en Maxime zijn weer van de partij. En wegens succes nu een extra show. Winter Circus Camille. Tickets clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
10: Wij zijn tevreden over uw werk.
11: Maar?
10: Nee, geen maar.
11: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Q Music.
13: Q sounds better with you.

Hele goede middag. Blij dat jij Q-Music hebt gekozen als compagnon op je zaterdagmiddag. Ik ben heel benieuwd waar ik je vandaag vergezel. Wat staat er op jouw planning? Is er iets leuk waar je naar uitkijkt? Of zijn het eerder van die vervelende weekendklusjes die moeten gebeuren? Dat kan ook altijd, hè. Maar dan is er de muziek om je te vergezellen. Ik hoor heel graag wat je plannen zijn in de Q-app. En 4 augustus 2027... Dat is een datum waar veel mensen sowieso naar uitkijken. Clouseau staat dan in het Koning Boudewijn Stadion. En die dag komt ook Bryan Adams naar de Lokerse Feesten. De ticketverkoop die begon gisteren, maar er zijn nog tickets te koop. Of misschien ben je er deze week wel bij. In de AFAS Dome, daar gaat het donderdag misschien ook wel deze nog eens zingen. When You're Gone.

Bryan Adams om de zaterdagnamiddag te starten. Het kan slechter, denk ik. En bij Brighton uit Eeklo kan het ook slechter, want hij zegt: ik ben aan het werken bij de leukste job, VZM patiëntenvervoer in Meetjesland. Jimmy heeft bijzondere plannen. Hij zegt: ik ga reuzen dragen in tienen. Reuzen. Ik zou zeggen, succes, Jimmy. Marco en Nancy sturen dag 10. Wij blijven frietjes bakken, ook op zaterdag. Een frietje van de frituur, dat kan er altijd in. Fijn weekend. Ook fijn weekend voor jullie. Eén ding is zeker, alle plannen die gaan sowieso voortgezet worden met leuke muziek op de achtergrond. Dat is mijn belofte. Eerst gaan we de files overlopen, want dat zijn er wel een pak. Eens kijken, er staan 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die staat richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je moet er 30 minuten bij rekenen. Op de E34 tussen Moerbeke en Kemzeke 23 minuten extra. Opletten daarvoor een brandend voertuig. Op de A12 tussen Zandvliet en Stabroek 9 minuten extra. Tussen Aartselaar en Wilrijk ook 9. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 9 minuten extra. En tussen Sint-Job in Schoor en Antwerpen-Noord ook 9. Op de Brusselse ring op de buitenring tussen Grimbergen en Wemmel 7 minuten extra. Op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jitte 5 minuten extra. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost nog 7 minuten extra rekenen. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

Dupont, Clean Bandit en Anne-Marie. Q-Music wordt 25 jaar. We geven een groot feestje in Mechelen in de herfstvakantie. Daar ben je sowieso voor uitgenodigd. En misschien mag jij er ook de muziek kiezen en zelf achter de draaitafel komen staan. Dan moet je heel goed opletten zometeen na Wheatus. Maar eerst krijg je Our City Locked Away.

0: een spelletje spelen. Een feestje geven. Of cadeaus uitdelen.
1: Win 20.000 euro shopping. Yeah.
0: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: Zeg, van het weekend. Een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
3: Maar nee, de frituurbrand.
2: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
4: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
5: I beg your pardon.
6: Samen aan tafel.
5: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
6: Witloof gemaakt witloof met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro.
5: I love the witloof van de lunchgarden.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Deze radiospot is voor u. Zeker jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
12: Pas opgestaan.
11: ...al direct weer in slaap valt.
12: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
11: En maar kwijlen op zijn kostuum.
12: Ja, is dat normaal?
11: Nee.
12: Want slapen doet je in je bed.
11: Het is bedtijd.
12: Echt waar.
11: Tijd voor een Sleep Life bed.
13: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
14: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
13: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Zeg Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
16: Oké, 5% korting.
15: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
16: Twee meubels, 10%.
15: Oh, zeg, en dat bed?
16: Drie meubels, 15% korting.
15: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
16: Voilà, 5% op één meubel, 10% op twee en 15% op drie meubels.
15: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
16: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
15: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
16: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Exact even oud als Q-Music. De debuutsingle van Weedus wordt ook 25 jaar dit jaar.
1: Q-Music Highlights.
0: Het staat normaal al netjes in je agenda. Donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november. Een bezoekje aan Q-Music Highlights. Dat is ons lichtfestival dat we organiseren in Mechelen. Het gaat heel spectaculair worden. Ik heb al wat coole beelden mogen zien. De lichten enzovoort, dat zit allemaal al heel goed. Maar we zoeken nog muziek, meer bepaald DJ-talent.
1: Highlights. DJ Battle.
0: Yes, bij QDJ Joren Linssen barst binnenkort een DJ-battle los. Dus als je zoiets hebt van, ik zou dat wel zien zitten om zo wat plaatjes te draaien op de verjaardag van Q, op een prachtig lichtfestival, dan kan je je nu inschrijven via de Q-app of op qmusic.be door een power mix in te sturen. En ik vermoed dat de DJ's in wording wel zullen weten wat dat juist is. Dus je weet maar nooit dat dat het begin is van je bloeiende carrière. Hè? Wie weet zit je ooit in onze playlist zoals Kygo.

was Serra, All Because of You. De Nobelprijzen die zijn deze week uitgedeeld. In de natuurkunde, de chemie, de geneeskunde enzovoort. Maandag komt nog die voor economie. Maar de gewone mens die verdient ook wel eens een prijs. Dus mijn vraag is, wie in jouw omgeving heeft volgens jou ook recht op zo'n Nobelprijs? De categorie die mag je helemaal zelf bepalen. Beste buur, beste juf, beste goede daad. Ik zal zelf een voorbeeld geven. De Nobelprijs voor beste vriendin, die geef ik deze week aan mijn vriendin Kaat. Zij heeft een sauna in de tuin. En als je zo'n chique dinges hebt, dan is het leuk als je die ook deelt en mensen uitnodigt om er samen van te genieten. En dat hebben we zeker gedaan. Het was een zalig, ontspannen avondje. Wie verdient er volgens jou zo'n Nobelprijs? Categorie zelf te kiezen, dus deel de bloemen maar uit in de Q-app.

0: je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
2: Peren!
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
2: Kom, we peren hem!
1: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja. Kom een keer kijken.
5: Amai. Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
8: Ego Keukens.
7: Open deze zondag.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Heel goedemiddag, bijna 2 uur. Nieuws krijg je van Emil.
11: Goedemiddag. Over een uur komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid. Premier Bart De Wever moet samen met zijn topministers op zoek naar een akkoord over de begroting en 10 miljard euro besparingen. Maar het overleg zit muurvast. Vanmorgen stuurde premier De Wever alvast een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners, inclusief een nieuwe BTW-hervorming. Collega Hannelore Simoens.
12: Ik denk dat ze zo dadelijk van MR een nee zullen krijgen. Daar heeft het alle kansen, alle schijn. Want ja, het is dan misschien wel wat minder de opbrengsten, maar dan nog, het is nog wel altijd BTW, een nieuwe belasting. En de MR zegt al zo lang dat ze dat absoluut niet willen. Waarom zouden ze dat nu wel aanvaarden? En ik denk zelfs dat Bart Wever eigenlijk hoopt op meer dramatiek en meer theater de komende uren om eindelijk toch tot iets te kunnen komen.
11: Dinsdag is de deadline, dan geeft de Wever normaal gezien zijn State of the Union in het parlement. Reisorganisator TUI is getroffen door een datalek, dat bevestigt het aan HLN. Het is niet duidelijk hoe groot de impact is en hoeveel klanten getroffen zijn. Ook de oorzaak van het datalek is niet duidelijk. Verschillende klanten kregen ook al phishingberichten met hun naam, hotel en reisdatum. TUI waarschuwt zijn klanten nu om die berichten niet te openen. En Formule 1, de Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monegask Charles Leclerc. Door de regen waren er ook heel wat incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Deze namiddag opklaringen, later wel meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe met maxima tot 15 graden opnieuw.
10: Dankjewel, Emiel. En momenteel 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die staat richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 42 minuten ondertussen al bijtellen. Op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 12 minuten extra. Tussen Berendrecht en Stabroek 10 minuten rekenen. En richting Brugge op de E34 tussen Vraassenen en Kemzeke is een ongeval gebeurd. Opletten daar dus 35 minuten bijtellen. Als je op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
13: Music. Steen Lens.
10: Wie verdient er volgens jou een Nobelprijs? Voor topvriend, voor leukste buur of iets helemaal anders? Laat maar weten.

Perry met Chain to the Rhythm. Deze week worden veel wetenschappers en experts in de bloemetjes gezet met een Nobelprijs op de kast. Dat lijkt me echt een zot compliment om te krijgen. Stel je voor, je wint een Nobelprijs. Dan heb je het echt gemaakt in het leven. Ik heb hier ook even een rondvraag gedaan. Wie verdient er volgens jou een Nobelprijs in je omgeving? Ik overloop even de inzendingen die zijn binnengekomen. Jonathan uit Borsbeek die zegt: ik geef de Nobelprijs voor geduld aan mijn rijinstructeur. Na 20 lessen gelooft hij nog altijd dat het goed komt. Els uit Gistel zegt: de Nobelprijs voor de beste vrijwilliger gaat naar Jana Aerts. Als vrijwilliger bij de AKB Scouts voor jongeren met een beperking zet ze zich twee wekelijks in om hen een leuke dag te bezorgen. Pedro uit Gerardsbergen dan, hij zegt: ik geef de Nobelprijs voor de beste papa ter wereld. En dat is natuurlijk de mijne. Hij is de beste en de liefste dat ik mij kan inbeelden. Veel groetjes. En dan nog David uit Edegem. De Nobelprijs voor beste kapster, die gaat naar de beide. Want zij knipt mijn haar nooit korter dan ik wil. Voilà. Schone complimenten op zaterdag namiddag. En ik doe er nog eentje bij. De Nobelprijs voor beste pianodeuntje, die gaat naar de Bauza. Het geniale Magnetic hoor je nu. Bijna 2:10.

0: Pink met Just Like a Pill, recht uit de Zero's, maar nog altijd een vast plaatje in onze playlist hier bij Q-Music. Zometeen hoor je een man die deze week zijn 41ste verjaardag vierde, maar zijn heupen en dance moves die zou je eerder terug kunnen zien op een Sweet 16.
1: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
2: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
3: Hurman. Zet de puntjes op de O.
2: Ontdek nu de Hurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hurman.be.
4: Hallo, ik ben Angèle.
5: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Vandaag bij De Morgen.
4: Bisous.
6: Ramen, deuren, verandas?
7: Reinhards Aluminium.
8: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op.

Deze week is hij 41 geworden. Maar aan de dansbenen ga je dat nooit merken, denk ik, bij Bruno Mars. En deze week begint de week van het Nederlands. Bazaar is denk ik toch wel de band die we kunnen kronen tot de popmuziek kings. Zij hebben bewezen dat Nederlands ook heel cool kan zijn in muziek. Dit is Ooit komt er een dag.

0: We gaan de herfst even negeren met zometeen nog een hete zomerplaat. Eerst vragen Miles Smith en Niall Horan om je gordel aan te doen. Als je achter het stuur zit, ja, dan moet je dat sowieso doen. Je hoort ze zo meteen. Eerst gaan we eens kijken hoe het gaat op die wegen, want het is redelijk druk. Er staan 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Wommelgem. 1 uur en 21 minuten. Ondertussen al heel veel succes als je daar staat. Op de A12 tussen Berendrecht en Stabroek 11 minuten. Op de E34 tussen Oelegem en Ranst 10 minuten extra. Richting Brugge op de E34 tussen Vraassenen en Kemzeke 18 minuten extra. En op de Brussel op de buitenring tussen Grimbergen en Zellik 17 minuten extra. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Sounds better with you.

0: Shawn Mendes en Camila Cabello. Van in de tijd dat ze nog een koppeltje waren. Kijk, ze hebben toch weer even de zon doen schijnen op deze grijze namiddag. Señorita. We gaan even terug naar gisterochtend, 7:45. Als je toen al naar Q-Music luisterde en een koffie vast had, dan kan het zijn dat er vlekken zijn gemaakt van het schrikken toen plots deze techno te horen was. De tekst en de uitleg die krijg je zo meteen na een andere dancekoning, Calvin Harris, die komt eraan.
1: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
2: Oh, was dat?
1: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
2: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu -20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
6: Krevel. Leef beter.
7: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
8: En nu nog meer.
7: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
9: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
10: Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter. The Exhibition. Wegens groot succes verlengd tot 3 januari in Brussels Expo. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.

dance, pop, Latin en rock. Hier op Q passeert het allemaal. Gisteren klonk de ochtendshow zelfs plots als een technoclub. En dat had alles te maken met muziekbingo. Want muziekproducer Willem die krijgt hier elke week de taak om een cover te maken. En het was deze week deze. French Cancan. Moest hij een techno-track van maken. En dat klonk dan zo.

0: voor wie toen al wakker was, of je bent nu misschien ook heel hard geschrokken. Mijn excuses, maar zo gaat dat in muziek, bingo. Altijd heel verrassend. Volgende opdracht voor Willem, steek watermelon sugar in een reggae jasje. Dus dat wordt ook sowieso heel goed, dat weet je zo.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Laura Tesoro zit tegenwoordig in een akoestisch jasje.

onze Belgische trots, Last Frequencies, met zijn zomerrit uit 2015. Gisteren bracht hij een nieuw nummer uit, dat hoor je bij ons ook sowieso binnenkort. En zo meteen Amy Winehouse bij Q, toen haar management ooit voorstelde om naar een afkikkliniek te gaan, dan had Amy zowat haar eigen manier van reageren. Het antwoord hoor je in het refrein van haar song Rehab. Eerst... Iets luchtiger, Shakira neemt je mee naar de zoo.

0: Goedemiddag, het is 3 uur. Nieuws krijg je van Bart.
1: Goedemiddag. Rond deze tijd komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw bijeen. Voor mogelijk het weekend van de waarheid over de begroting. Premier Bart De Wever moet samen met zijn topministers op zoek naar 10 miljard euro. Maar het overleg zit muurvast. Vanmorgen stuurde premier De Wever alvast een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners met een aangepaste BTW-hervorming. Collega Hannelore Simoens.
2: Ik denk dat ze zo dadelijk van MR een nee zullen krijgen. Daar heeft het alle schijn naar, want ja, het is dan misschien wel wat minder de opbrengsten, maar dan nog, het is nog wel altijd BTW, een nieuwe belasting. En de MR zegt al zo lang dat ze dat absoluut niet willen. Waarom zouden ze dat nu wel aanvaarden? En ik denk zelfs dat Bart De Wever eigenlijk hoopt op meer dramatiek en meer theater de komende uren om eindelijk toch tot iets te kunnen komen.
1: Dinsdag is de deadline, dan wordt De Wever verwacht in het parlement voor zijn State of the Union. Zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daar kwamen 11 mensen om het leven. En Formule 1, de Nederlander Max Verstappen, heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monegasque Charles Leclerc. Door de regen waren er heel wat incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Blijft wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook buien, maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer.
0: Dankjewel Bart. En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Wommelgem 48 minuten nog bijtellen op dit moment. Op de E34 tussen Oelegem en Ranst 15 minuten. Tussen Kemzeke en Bever is een ongeval gebeurd. Je verliest er 6 minuten. Op de Brusselse ring op de buitenring tussen Grimbergen en Wemmel 8 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne nog 5 minuten bijtellen. Als je op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Music. Steenlens.
0: We gaan dansen de namiddag in. Clouseau zorgt voor disco. Eerst meezingen met Somber en Undressed.

0: het repeteren voor het Koning Boudewijn Stadion deed Clouseau al eens bij Maarten en Dorothee toen ze 2 weken geleden langskwamen met het grote nieuws. Toen startte Maarten per ongeluk de instrumentale versie in van En Dans op de radio.
1: Dit momentje, dat wordt gaaf. En dan zwijg ik en dan zegt iedereen... Zo'n 16.000 man dat daar roept.
2: Oh, wacht, sorry. Ik heb de instrumental ingestart.
1: Nou, ik zal zingen, hè.
2: Kun je even helpen, dankjewel.
3: Kom erbij en dans.
1: Goedenavond, Koning Boudewijn Stadion.
0: Komt helemaal goed in dat stadion. Net als de muziek op jouw zaterdag. Nickelback, Pommelien Thijs, Oscar and the Wolf en ook de vrolijke gitaren van Mark Ember. Die hoort ze nog allemaal dit uur. Eerst Thomas Gray, Rumors. Sometimes.

Sander. Zometeen onze gloednieuwe Q-topschijf. Die komt van een artiest die tot zijn 30 heeft moeten wachten op zijn grote doorbraak. Daarvoor probeerde hij het met covers op YouTube van onder andere Amy Winehouse.

0: of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Here we go. Of cadeaus uitdelen.
1: Win 20.000 euro shopping. Yeah.
0: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
3: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat paste binnen jullie budget?
3: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Slim.
3: Prachtige keuken, hè.
4: Ja.
0: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo Keukens. Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
5: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
0: Nee, één keer per maand.
5: Ah.
0: Meer info op luminus.be.

0: Nee.
1: De meest gedraaide hit op Q komende week is deze Perfect Man van Teddy Swims. Weer een iets persoonlijker en intiemer nummer van hem. Ik vind een beetje wedding vibes hebben. Zou zo kunnen als openingsdans. Dat past ook helemaal bij hem. Want ik heb nog maar net ontdekt dat de artiestennaam Teddy Swims helemaal niks te maken heeft met dat hij zwemmen leuk vindt. Swimming. Swims staat blijkbaar voor someone who isn't me sometimes. En daarmee bedoelt hij dat hij als artiest veel verschillende muzikale stijlen en personages wil uitproberen. Al die persona's die gaan we binnenkort ook samen zien komen als hij het podium van de AFAS Dome opstapt. Dat is volgend jaar, 26 en 27 maart. Nu krijg je een hit van een van de succesvolste Russische bands die ooit bestonden. Dit is

is bijna 3:30. En ik heb al iets bijgeleerd deze namiddag door Birger uit Meulebeke. Die gaat op sneukelwandeltocht. Daar had ik nog nooit van gehoord, een sneukelwandeltocht. Maar het is blijkbaar een wandeling van 5 kilometer met onderweg stops om iets te eten of te drinken. Dus dat lijkt me de perfecte combinatie. Onderweg is het ondertussen iets rustiger geworden. Er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Borgerhout. Je moet er een dik kwartier extra rekenen. Op de Brusselsring op de buitenring tussen Strombeek, Bever en Jette ook nog 6 minuten extra. Als je op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

Stel je even voor, je hebt ruzie met je partner, je hebt knallende ruzie gemaakt en achteraf wil je even je hoofd leegmaken en schrijf je over die ruzie een nummer. En net dat nummer wordt daarna je doorbraakhit ooit. Dat gebeurde dus bij de frontman van Nickelback. En het resultaat hoor je na Pomeli. Zij beschrijft zichzelf in een relatie eerder als de Griekse figuur Atlas.

0: Fresh wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistachio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Hallo, ik ben Angèle.
5: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Vandaag bij De Morgen.
4: Bisous.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Oh my, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Prédici, dat betekent bij Cipari XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Prédici deals op cipariXL.be of bij je Cipari XL. Cipari XL.
8: Let us see you shine.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
6: Snoeien.
9: Blazen.
6: Maaien.
9: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, BioVer, tweede

0: Slovenia is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Gisteren kreeg Vince het live bezoek van zangeres Judith. Ze kwam haar nieuwe single You Did Not Sign Up For This live zingen. En heel straf, want een paar jaar geleden draaide er geen enkele stoel voor haar in The Voice. En nu is ze overal op de radio te horen. En plots was daar ook in de studio van Vincent Live Koen Wouters. Die kwam even live feedback geven op een cover van hen. Want vorige week had Judith voor onze muziekbingo een cover gemaakt van Daar gaat ze. There she goes with all the beauty that I don't deserve. En ze vertelde dus aan Vincent dat ze van Clouseau nog niks had gekregen van reactie of zo op die cover. En het toeval wil nu dat Koen en Chris gewoon vlakbij waren voor opnames. Dus ze konden gewoon even binnenspringen in de studio om live feedback te geven op die cover van Daar gaat ze. En dit was hun reactie.
1: Wat een fijne stem heb jij.
2: Als ik dank u.
1: Maar ja, en jij ook. Was dat zonder tuning, dit?
2: Goh, ik heb het wel in de studio ingezongen, maar ik denk wel dat dat gewoon goed was van zichzelf.
1: Ja,
3: leuke vraag, Koen.
1: Het klonk zo zuiver.
2: Ja,
1: dus,
2: ik heb mijn best gedaan.
0: Een rapport van 10 op 10 van Clouseau krijgen. En dan dacht Judith, ik ga gewoon ineens vragen of ze al een voorprogramma hebben voor in het Koning Boudewijn Stadion.
1: Daar zijn we nog niet aan toe.
2: Jullie mogen mij altijd bellen. Dus voilà. Bij deze goed. Weten jullie dat. Ik heb tickets trouwens al, dus ik ben er sowieso.
1: Allee, ik ga.
0: Voilà, wie weet heeft Judith hier dus voor de deal van haar leven gezorgd. Een voorprogramma van Clouseau. Een voorproefje van hoe dat zou klinken hoor je na een andere Belgische klepper, Oscar and the Wolf, met Angel Face bij Q Music. Goedemiddag.

Wie weet speelt ze dus het voorprogramma van Clouseau. Judith, de nieuwe ster van de Vlaamse country. Het zonnetje van de radio komt er ook aan. Naomi van der Poorten loodst je zo dadelijk door de vooravond. Veel plezier!

0: De Superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Goedemiddag, het is 4 uur. Het nieuws krijg je van Bart.
5: Goedemiddag. De begrotingsbesprekingen van de federale regering verlopen moeizaam. De kern zit sinds 3 uur weer bijeen. De Franstalige liberalen van MR staan meer en meer alleen. Vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés zei dit bij het binnengaan.
6: Aujourd'hui, je pense pas que het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
5: Het zijn de initialen van MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. Prévot sluit niet uit dat het tot een crisis komt. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Railschoppers vernielden toen bussen, trams en bushokjes. Laurent Vermeers van de MIVB.
7: Wij zijn van plan om ons burgerlijke partij te stellen in de hoop dat wij de schade kunnen verhalen op de railschoppers. Want ja, de schade is toch niet minder. Er zijn verschillende voertuigen gevandaliseerd en dat vinden wij onaanvaardbaar.
5: Hoeveel de schade bedraagt is nog niet duidelijk. Geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finale van de Chinese Qinwen Jiang in 2 sets. Zetstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Blijft wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook buien, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer.
4: En 2 plekken op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. De eerste vind je richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Borgerhout 9 minuten bij. En op de A12 tussen Kleidalaan, Kontigse, Steeweg, Elvenrijk ook 6 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Music. Naomi van der Poorten.
4: Tijd voor uw 4 uurtje op deze zaterdag. Zometeen Taylor Swift om op de

elkaar hier kunnen treffen op deze zaterdagnamiddag. Want ik zat toch ook serieus met een verkoudheid deze week. Corona werd mij zelfs toegefluisterd. Maar nee, dat valt wel uiteindelijk. Niets waar mijn pumpkin spice gemberthee niet tegenop kan. Ja, ik ben zo eentje. Van de pumpkin spice, een wandelend cliché. Enfin, bij de snotneuzen, de pumpkin spice en de vallende blaadjes tegenwoordig hoort ook melancholische muziek. En dat moet nu lukken. Ik ken daar iemand die daar bijzonder goed in is. Berren heeft het weer geflikt. Dit is zijn nieuwste Loving Each Other.

0: die lonkt. Misschien ga jij wel naar de derde en laatste show van Alex Agnew vanavond. Alex Agnew die heeft nog maar net 100.000 euro aan kankerresearch aan de VUB gegeven. Dus in dat geval kan jij misschien ook dubbel zo hard van dat ticket genieten vanavond. Want u doet er ook nog iets moois mee natuurlijk. Nu, Alex Agnew is een weldoener, zoveel is duidelijk. Maar Alex is ook Alex. En dus hoor je zo meteen nog eens wat er op zijn rider staat vanavond.
1: Buiten de cocaïne en de sekswerkers.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
7: Proximus presenteert.
8: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè? Mm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Nee, dat is louche.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very Sure. Zoveel meer dan een alarm. Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
11: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
12: Van plastic, metaal of drankkarton?
11: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Relaxed.
14: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
17: Wel, je hebt geen gaatjes.
15: Maar?
17: Nee, geen maar.
15: Alsjeblieft.
17: Wat blieft?
18: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
19: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
20: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
19: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
21: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
22: IKEA.
21: Voorwaarden op IKEA.be.
23: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
21: Heurman. Zet de puntjes op de O.
23: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op Heurman.be.
24: Ramen, deuren, veranda's.
25: Leenaars Aluminium.
26: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: en Heatwaves. Vandaag de laatste show van Alex Agnew in de AFAS Dome. No More Heroes heet de show. En elke maandag schuift de man natuurlijk aan de ontbijttafel van Maarten en Dorothee. En afgelopen maandag vertelde hij wat er op zijn rider staat. Op een avond zoals vanavond.
1: Ja, ik heb gewoon wat drankjes, wat water, een beetje fruit. Een beetje dat, niet veel. Zo.
2: Saai dus eigenlijk.
1: Heel boring, ja. Boring. Absoluut. Buiten de cocaïne en de sekswerkers. Maar voor de rest, saai. Saai als de dag lang is.
0: Bo, ik denk dat die man al energie voor 10 heeft zonder dat gedoe. Dus ik pak hem niet op zijn woorden. Nu heb jij ook extra energie nodig vanavond en geen ophepmiddelen ter beschikking. Geen zorgen, want ik heb wel nog een paar BPM's op voorschrift. Fateless komt eraan zometeen. En de beats van Martin Garrix, die brengen uw avond anders ook wel op gang.

0: Goedemiddag. Het is al 5. Ik heb een berichtje gekregen van Kaylee uit Balen. Ze zegt, hey Naomi, ik ben weer aanwezig. Happy World Mental Health Day trouwens. Ja, klopt helemaal. Het zijn ook trouwens de Open Geest dagen dit weekend. Dat heeft er alles mee te maken. En dat maakt dat je een kijkje kan nemen in allerlei psychiatrische ziekenhuizen vandaag. Instellingen en zorggroepen en zo. En later deze show ga ik daarover bellen met acteur Ben Segers. Ja, die kan je wel kennen van What Als en Safety First en zo. En hij trekt vandaag ook rond voor die Open Geest dagen. Dus dat wordt nog interessant. Wat ook heel boeiend is, dat is de situatie onderweg. Er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen, maar het valt goed mee. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 6 minuten. En op de buitenring reken je best 5 minuten tussen Stroombeek-Bever en Jette. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Huppla! Lekker cruisen richting de Apero vanavond.
1: Cue music.
2: School!
1: Naomi van der Poorten.

0: er moet mij iets van mijn hart. Want sinds ik met Joren Linssen deze zomer heb gepresenteerd, geraak ik er niet meer vanaf. Stalken, dat die mens mij doet. Maar stalken. Ik kreeg zo net weer een WhatsApp en hij wilde mij weer meesleuren in iets. Ach, helemaal geen zin in. Je hoort het zo. Maar enfin, als je over de duivel spreekt.
1: Ciao, Joren hier.
0: Oh, laat mij gerust.
1: Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen.
0: Allee dan, vertel.
1: Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app. With you. Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games, is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
2: Krevel.
3: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
2: Krevel. Leef beter. Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
8: Info op telenet.be.
9: En wel, ik ga eens gaan kijken.
10: Zeg, Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
11: Oké, 5% korting.
10: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
11: 2 meubels, 10%.
10: Oh, zeg, en dat bed?
11: 3 meubels, 15% korting.
10: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
11: Voilà, 5% op 1 meubel, 10% op 2 en 15% op 3 meubels.
10: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
11: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
10: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
11: Mores in Hulst, verrassend veel woon- en droomplezier.
12: Q Music.

0: stond uit, eens goed uitslapen, mij nog eens omdraaien en een koffiekoek gaan halen. Maar mijn goede vriend Joren Linssen, die heeft er een hele andere dag op zitten. En daar wou hij mij per se van op de hoogte brengen. Dus ja, here we go.
1: Dag Naomi-chin, goeiedag. Ik ben net klaar met de Styrex in Mechelen. Ik was samen met mijn broer gedaan. Voor de mensen die geen Styrex kennen, dat is een fitnesswedstrijd zoals High Rocks, waarin je fitnessoefeningen afwisselt met lopen. En onze tijd was oké, maar ik had hem liever nog wat beter gewild, dus wij gaan dat volgend jaar gewoon nog eens doen. En ik heb gezien dat er in maart een Styrex is in Gent. En dat moet nu toch wel lukken, zeker, dat jij in Gent woont. Dus ik heb meteen twee tickets gekocht. Jij en ik gaan meedoen met een duo.
0: Nee.
1: Of niet?
0: Nee.
1: Of wel?
0: Nee.
1: Of niet? Bon, dit gaan we later bespreken. Maar ik zou zeggen, smeer je kuitjes alvast maar in.
0: Oh, echt waar, blijf van mijn kuiten af, jong. Ik zou willen vloeken, maar ik hou het proper. We zullen dat wel nog eens zien. Ik neem met veel plezier vooral de rol van luie Tracebase voor mijn rekening. Hier ze, Dua Lipa, nog zo'n springkonijn dat hij daar vraagt. Dit is Physical.

0: Ik weet niet of Jorelitz dat meent. Van die Styrex of die Hyrox, whatever, in Gent. Mij gaan ze daar niet zien. En ik krijg ook gelijk in de Q-app.
1: Maar Naomi, jij overleeft dat niet.
0: Exact, Gregory. Enfin, over iets helemaal anders. In 2022 brachten Shania Twain en Harry Styles samen een duet op het Amerikaanse muziekfestival Coachella. En sindsdien is er een balletje aan het rollen gegaan. En dat heeft geleid tot dat voorprogramma dus op zijn Together Together Tour in Londen. Dat heeft dus Shania Twain voor haar rekening genomen. En wie A zegt, moet B zeggen. En ik had nu heel makkelijk Harry Styles kunnen draaien, maar... Allee, het is goed. Voor één keer. Shania Twain, ook prachtig solo natuurlijk, met You're Still The One.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Goedemiddag, 1 voor 5. Het nieuws krijg je van Bart.
2: Goedemiddag. De begrotingsbesprekingen van de federale regering zitten muurvast. Bij het binnengaan vanmiddag haalde vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés uit naar MR-voorzitter Georges-Louis Boucher.
3: Aujourd'hui, je pense pas que het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
2: De initialen van Boucher dus, die zelf niet rond de tafel zit. MR blijft zich verzetten tegen een hervorming van de BTW om aan extra inkomsten te geraken. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring. Maar het is niet zeker dat die deadline wordt gehaald. Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernielingen aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, zegt het Brussels parket.
4: In alle zaken moeten er nog cameraonderzoeken gebeuren, personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord, dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken op permanentie van het parket.
2: De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Verschillende bussen, trams en bushokjes moesten eraan geloven.
5: Wij zijn van plan om ons burgerlijke partij te stellen in de hoop dat wij de schade kunnen verhalen op de railschoppers. Want de schade is toch niet minder. Er zijn verschillende voertuigen gevandaliseerd en dat vinden wij onaanvaardbaar.
2: Hoeveel de schade bedraagt is nog niet duidelijk. Zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is in Kiev ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. Geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finale van de Chinese Qin Wenjiang in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de 3e ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. En in ons voetbal is Cercle Brugge Anderlecht aan de gang. Bij het begin van de tweede helft staat Cercle 1-0 voor. Vanavond nog enkele buien. Op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maximaal tot 15 graden.
1: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijrekenen. Op de Brusselse ring op de binnenring tussen Groot Bijgaarden dan Saarlaan en Jette 6 minuten. En op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette ook een pietluttige 5 minuten. Valt goed mee, hè? Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment nog minder dan 5 minuten. Zeg, wees nu eerlijk, in 2012 hadden we allemaal schrik dat de wereld ging vergaan, hè, op 21 december. Anno 2026 denken we dat wel om de paar dagen dat zover is.
6: Music.
7: Naomi van der Poorten.
1: Misschien een beetje cynisch, ik geef het toe, maar ik ben niet perfect. Er komt wel muzikale verlossing. Dit is Miley met N.

Maar dan heb ik wel slecht nieuws voor u zo meteen. Maar ik maak het tof. Echt waar, beloofd. En ik ga niet zingen, hè. Voor alle duidelijkheid, het wordt allemaal wel duidelijk. Iets helemaal anders. As Long As You Love Me, dat is niet alleen de titel van een soort dance-experiment van Justin Bieber. Dat ik trouwens echt kon smaken in 2012. Wat een mens. Hij heeft goede muziek gemaakt, daarvan moet je mij niet meer overtuigen. Maar As Long As You Love Me is natuurlijk ook een van de grootste hits van deze popidolen van de 90s. Justin Bieber af alle letteren, zou ik dat durven zeggen? Ja, het is te laat nu. Even strakke pakjes, even aanstekelijke muziek. Dit zijn de Backstreet Boys met jawel, As Long As You Love Me.

0: Ik heb een plan. Ik wil een soort groepswerk maken. Een illegaal groepswerk weliswaar, want mijn baas heeft eigenlijk nog maar net gezegd dat hij geen fan is van zingen op de radio. Allee, wel door artiesten en zo en mensen die dat goed kunnen, maar niet door leken. Enfin, ja, jammer dan. Ik hoop dat hij niet luistert. Want ik heb mijn lievelingsliedje gepland en ik wil dat met jou zingen. Jawel, de radio is van mij. Dus ik heb maar één opdracht. Geef mij gewoon uw beste Unwritten van Natasha Bedingfield in de Q-app. En win zeer veel gelukshormonen, gewoon superveel plezier. En nog iets heel anders, zit de uitnodiging voor ons verjaardagsfeestje al in uw bus. Q.
1: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Of cadeaus uitdelen.
2: 20.000 euro shopping. Yeah.
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Q. 3 dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. Q Music. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet.
4: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
1: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: De mist je datjes van Connections.
6: New York, zalig, hè? Die boutiques in Williamsburg.
7: Ah, oh, miljard gemist.
8: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
10: Ja, ik bel erop de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
1: Q Music.

later natuur. Bel ik met acteur Ben Segers in de show van Safety First, wat als en zo op de hele streamscatalogus eigenlijk. Want naast fantastisch acteren liever, kan hij ook heel goed taboes doorbreken. En het is een taboe dat mij heel na aan het hart ligt, want hij gaat straks in de show vertellen over mentale problemen. Want vandaag is een hele bijzondere dag voor hem en voor heel veel mensen eigenlijk. Enfin, dat is allemaal voor straks, want eerst had ik een portie gelukshormonen beloofd. En dat heb je alleen maar aan jezelf te danken.

0: Het is bijna 5:30. En er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijrekenen. Maar valt nog altijd heel goed mee. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Groot Bijgaarden, Danstaarlaan en Jette, 6 minuten bij. En op de buitenring 5 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder, nog minder dan 5 minuten. Iets helemaal anders. Ik ben naast QDJ eigenlijk ook psycholoog. Enfin, ik heb toch het diploma, maar ik doe er niet veel mee. Of gewoon, om niet te zeggen, niets. Maar dat neemt niet weg dat ik mentale gezondheid wel kei belangrijk vind. En daar het zeker ook eens over wil hebben, soms af en toe. En daarom gaan we dat het komende 30 minuten doen. Maar ik heb daar iemand voor nodig, dus die speciale gast. Want Ben Segers ga je horen. Met Ella Langley en Choosing Texas.
1: Naomi van der Poorten.
2: Q.

0: Acteur Ben Segers, straks in de show kan je kennen van Safety First bijvoorbeeld.
1: De Ronde van Vlaanderen, dat is voor mij de schoonste dag van het jaar. Ja, wijken op voorhand zijn ik al bezig met de voorbereidingen. Hè. Welke bieren, hè, welke nutjes, welke chips. En dan beslist je een keer op een bal dat je moet werken. Op een zondag, hè. Dan zie ik je daarmee met een bak blauwe chimé. Kunnen zeggen, ja, volgende week is toch Paris-Roubaix met blauwe chimé, dat past niet bij samen.
0: Maar zometeen hoor je hem zoals je hem nog nooit gehoord hebt. Dat kan ik je beloven. Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
0: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen? IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Doe.
3: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
6: Dag gelukkig.
3: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
6: Ja, dat lukt niet.
3: Etias.
5: Doe.
3: Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be. Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is loesje.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
12: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
13: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
14: NMBS!
15: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
16: Vanavond bij VTM tonen Adil en Bilal niet één patser, maar de tv-première van Patsers. En bij VTM 2 moet Halle Berry noodgedwongen richting ruimte in Moonfall. Vanavond bij VTM en VTM 2.
17: Q Music.
16: Q.
18: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit weekend zijn het Open Geestdagen. Heel het weekend kan je een kijkje nemen in tal van zorginstellingen en psychiatrische ziekenhuizen. En daarom aan de lijn, acteur Ben Segers. Hallo.
1: Goedemiddag, Naomi.
0: Hallo.
1: Goedemiddag,
0: hallo. Ja, hallo. Voor de mensen die niet helemaal mee zijn, wat hebben Ben Segers en mentale gezondheid precies met elkaar? Want jij bent al een paar jaar heel open, hè, over jouw eigen mentale struggles en hindernissen.
1: Ja, wat heb ik daarmee gemeen? Ik ben ooit wel een beetje in aanraking gekomen.

0: babbel erover en kruip sowieso niet onder een steen of hou dat voor jezelf. Het is gemakkelijk om over een gebroken voet te praten, want dat zie je. Dat is iets tastbaar, maar als het in je hoofd niet goed zit, ja, dat kan niemand zien. Hè. Ja. En daar heeft niet iedereen de tools voor om dat te benoemen wat dat dan juist is. Want je kunt het ook niet zien of zo. Dus, moeilijk om dat allemaal onder woorden te brengen. Maar het is eigenlijk heel, heel belangrijk.
1: Absoluut. Ja, het is heel mooi hè, dat je nu ook je schouders onder die open geest hebt gezet. Wat heb je daar vandaag precies voor gedaan?
0: Ah wel, ik heb net gespeeld. Ik heb samen met De Gek, dat is een organisatie die zich bezighoudt met het onder de aandacht brengen van de mentale gezondheid. Mm-hmm. En die hebben mij vorig jaar nederig de vraag gesteld van Ben, zie je dat zitten om daar rond mee een voorstelling te maken die dan op tournee kan gaan in psychiatrische centra en soms ook in cc's. Het is een drukke maand, want het is een tournee van rond 25 voorstellingen. Ja.
1: Oké, okay. En waar gaat die voor? Stelling dan precies over? Is dat dan autobiografisch over jouw verhaal of wat moet ik je daarbij voorstellen?
0: Het is een laagdrempelige, zeer behapbare voorstelling. Het is niet echt een rol spelen of zo. Het is heel dicht bij mezelf blijven. Het is eigenlijk vrij naakt op een podium komen staan. Niet letterlijk, maar wel ja, als mezelf ergens.
1: Oké, okay, helder. Je hebt zelf ook 3 kinderen, hè, als ik het goed heb?
0: Ja, dat klopt.
1: Oké,
0: okay.
1: Ja, want ik ben je al eens tegengekomen op het TikTok-profiel van een van je dochters of zo, denk ik. Zou dat kunnen?
0: Dat zou kunnen, want Marilou dan.
1: Ah, voilà. Ja. Het is daarom dat ik het wist. En wat zou jij nu zeggen aan kinderen of volwassenen bij uitbreiding die momenteel luisteren naar Q en ook even tegen een muur aanlopen mentaal? Wat zou je hen willen zeggen?
0: Ik zou zeker aanraden. Babbel erover. Absoluut. Zeer belangrijk. Praat erover. Niet opslokken in jezelf.
1: Nee, helemaal mee eens. Acteur Ben Segers aan de lijn. Ben, bedankt om zo open daarover te babbelen op de radio. Ik denk oprecht dat dat veel mensen deugd heeft gedaan om eens te horen. Geniet nog van je zaterdagavond.
0: Ja, en nu ook. Hè. Merci. Hè, voor
1: salut.
0: Bellen, hè.
1: Bye bye.
0: Oké, okay, dat

uurdag, omdat mentale gezondheidszorg heel belangrijk is. Zelf heb ik ook heel lang gestruggeld met mijn problemen. Ik dacht dat ik er alleen voor stond, maar ben blij dat deze organisaties ook bestaan. Een mama en vrouw die ook een mentale problemen hebben gehad of nog hebben, gaan zeker aanwezig.

0: lieve vrienden, pakt elkaar een keer goed vast. Vandaag World Mental Health Day. Maar dat hoeft geen reden te zijn. I'm good van Jelly Roll. Zometeen nog veel betere muziek. Ik mag dat eigenlijk niet zeggen. Maar Harry Styles komt eraan na 6 uur. En iets helemaal anders. Harry Styles die heeft een gespijsde bankrekening. Hè. Daar twijfelt geen kat aan. Maar er is iets essentieel, een voorwerp, dat jij en ik allebei hebben en dagelijks gebruiken, of toch vaak, wat hij niet heeft of gebruikt. En je komt erachter na 6 uur. Eerst nog even het nieuws daar zo.
1: Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games, is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
2: Kop
3: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Er gebeurt iets in jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
8: Info op telenet.be.
9: En wel, ik ga eens gaan kijken.
10: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Goedenavond, 1 over 6. Het nieuws krijg je van Bart.
11: Goedenavond. Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernielingen aan. Er zullen nog meer aanhoudingen volgen, zegt het Brussels parket.
12: In alle zaken moeten er nog cameraonderzoeken gebeuren, personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord, dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken op permanentie van het parket.
11: In Brussel is afgelopen nacht een politievoertuig uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Het gebeurde aan het politiecommissariaat van Haren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er wordt onderzocht of die werd aangestoken. In Saoedi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd na een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen. De strijd tussen Saoedi-Arabië en de Houthi-rebellen is de voorbije dagen opgelaaid. Eergisteren kwamen bij een aanval op de luchthaven 3 mensen om het leven, onder wie een piloot. De Fransman Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is de jongste winnaar ooit. Seixas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij de aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd 4e op 1 minuut 20. Veel meer zat er niet in, zegt hij.
13: Uiteindelijk moest ik de rol wel lossen bergop, dus kom ik nog terug in de afdalingen en op karakter en dan kan ik sprinten naar een derde plek. Dus ik denk dat dat wel aantoont dat het niet goed genoeg was om te winnen vandaag.
11: Ramses de Bruyne werd 11e, Jarno Widar 13e. In ons voetbal is Anderlecht met 1-2 gaan winnen op het veld van Cercle Brugge. Cercle kwam vroeg op voorsprong, maar Anderlecht scoorde in de slotfase 2 keer. In de stand blijft Anderlecht 5e, Cercle staat voorlaatste. Een nieuw Belgisch record voor Roos van Otterdijk in het korte baan zwemmen. Dit keer op de 100 meter vlinderslag. Ze deed dat op de wereldbeker in Oezbekistan en pakte ook goud. Ze verbetert het record dat ze vorige week nog maar zwom in Baku met 900ste van een seconde. De nieuwe besttijd is 55 seconden en 20 honderdste. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de tweede pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Vanavond nog enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maximaal tot 15 graden.
0: En drie plekken waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Richting Antwerpen op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost zijn dat 8 minuten. Op de Brusselse ring op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 6 minuten. En ook 6 minuten bij op de binnenring tussen Grote Bijgaarde en Jette. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment nog minder dan 5 minuten mogen verliezen. Harry Styles die heeft arenas uitverkocht, beautymerken gelanceerd, albums verkocht, muziek, van alles. Geld genoeg. Maar toch heeft, of liever gebruikt hij geen laptop.
2: My laptop has been dead for about 6 years. I don't know where the charger is.
0: Ja, al 6 jaar. Hij is de lader kwijt. Ik wil gerust zijn laptop eens komen opladen, hoor.
14: Music. Naomi van der Poort.
0: De man blijft een mysterie. Soms heb ik ook zin om mijn laptop eruit uit te gooien. Maar dan beantwoord ik toch braaf mijn e-mails. Want ik moet centjes verdienen.

Of je nu vanavond je partner eens goed tegen je gelee gaat trekken in de zetel voor de tv, of je nog op café een gaat drinken, ik breng u met zeer veel plezier naar uw weekendplan. Stapt in, Mateke. We zijn weg. Het is Hoobastank.

0: Daddy Swims. Die heeft weer een nieuw album de wereld ingestuurd. Een nieuw album gelost. Het heet Ugly. Maar zo ugly vonden wij die muziek toch niet. Meer nog, we hebben er een nummer van tot Q-topschijf gebombardeerd. Perfect Man, je hoort het zo.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
1: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
1: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
1: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
4: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
5: Hörman. Zet de puntjes op de O.
4: Ontdek nu de Hörman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hörman.be.
6: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
7: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
8: Maar alleen nee, mama.
6: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Ramen, deuren, veranda's.
10: Leenaars Aluminium.
11: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
12: Q. Q Music. It's all-

horen hem. Deze Perfect Man. Nieuw nummer van Teddy Swims, onze Q-topschijf. Schakelen even wat hoger, want in de wereld van Annelies uit Kuren is het werken geblazen. Ze stuurt mijn weekendplan. Straks vertrekken naar de nachtshift. 3 van de 6. Ja, wat een dadde. Ik stuur wat shotjes energie jouw richting uit. Dit is In My World.

0: Gasdoomshow van Alex Agnew. Dat zou heel goed kunnen. Die extra show, de derde en laatste van zijn reeks. No More Heroes heet de show natuurlijk. Wordt sowieso de max. En ik zou dan ook zeker blijven luisteren. Want Alex, die heeft nog een last minute award uit te reiken. Ja, dat is mij verteld geweest. We gaan ook meteen eens kijken hoe snel jij daar geraakt. Hopelijk heel snel. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En het gaat een beetje traag richting Antwerpen, maar het valt supergoed mee. Op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 8 minuten verliestijd. Op de E313 tussen Ranst en Wommelgem ook 6 minuten. En op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Wemmel 6 minuten bij. En jawel, ook 6 minuten bij op de binnenring tussen Voet-Bijgaarden dan Saarlaan en Jette. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar maar minder dan 5 minuten. Al een geluk, zeg.
1: En vandaag de award voor een dom blondje.
2: Naomi van der Poorten.

0: 170 unreleased songs klaar hebben zitten, maar ze released er geen één van. Vanavond de laatste AFAS Dome Show van Alex Agnew. Toch in de reeks van dit jaar. Hè. Ik denk niet dat het allerlaatste zal zijn. Dat geef ik je op een blaadje papier. Maar dus voor de gelegenheid hoor je zo meteen de allereerste woorden van Alex Agnew op zijn allereerste Sportpaleis destijds nog show. Ondertussen staat de teller al op 15 shows daar. Maar ik wil nog eens terug naar dat allereerste moment. En zijn eerste woorden op die allereerste show waren speciaal. Ja, à la Alex. Zo kan ik het alleen maar beschrijven. Je hoort ze zo meteen op de tonen van Smooth Criminal van Michael Jackson, want dat is hij ook wel een beetje. Hè?
1: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
2: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
4: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Daar is niks aan.
3: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
4: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
3: Oh ja. En welk merk is dat?
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokledder.
6: Mama, is mijn brood ons klaar?
7: Ja, schatteke. Uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
8: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
6: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
5: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
9: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
5: Hoogstraten aardbeien.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
14: Hey, die van ons die lust hem alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
13: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
15: Q sounds better with you.

vrijdag met een erectie. Het gaat

Michael Jackson. Ik ga heel eerlijk zijn, ik doe mijn job doodgraag. Maar zometeen vertel ik je de misschien wel allergrootste reden waarom ik zo graag op deze uren presenteer. Iets helemaal anders eerst. Over 2 maanden start ook het Wintercircus Camille en daar is deze vriend ook weer bij. Dit is

veel voordelen aan presenteren op Q-Music op deze uren in het weekend. Bijvoorbeeld, ik ben pas om 8 uur thuis. Dat klinkt niet echt positief, maar zometeen organiseer ik een dinertje. En ik moet dus de hele namiddag werken, dus ik ben zometeen te gast

0: bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Beleef deze kerstvakantie Winter Circus Camille vanaf 19 december in Trixo Arena in Hasselt. Een gloednieuwe show vol muziek en adembenemende acts. Manu van Akker, Ruud Beekmans en Maxime zijn weer van de partij. En wegens succes nu een extra show. Winter Circus Camille. Tickets clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
6: Bijna 7 uur. Goedenavond, het nieuws hoor je van Bart.
7: Goedenavond. Het begrotingsoverleg van de federale regering ligt weer stil. De premier en de vicepremiers zijn na een middag onderhandelen zonder akkoord uit elkaar gegaan. Morgen houdt premier De Wever gesprekken met de partijen apart. Over een uur gaat de E40 Brussel-Leuven volledig dicht in Berthem, in beide richtingen. Hoort het agentschap Wegen en Verkeer.
8: We gaan vandaag de brug die we de laatste maanden gebouwd hebben op een terrein langs de E40 op haar definitieve plaats zetten. Dus we gaan er de hele nacht voor nodig hebben. Dus daarom moeten wij vanavond de E40 afsluiten.
7: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer open gaan. Je kan de omgeving beter vermijden. De Fransman Paul Sexas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is 20 jaar en de jongste winnaar ooit. Sexas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij de aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd vierde op 1 minuut 20.
9: Ik denk niet dat er veel meer in zat dan vandaag. Uiteindelijk, de derde plek was een beetje in zicht, maar uiteindelijk was ook snel voorbij. Natuurlijk wil ik altijd graag winnen, maar als de benen niet toelaten, ga ik daar niet echt enorm teleurgesteld om zijn, want dan is dat wel logisch om niet te winnen, maar het is nog een mooie wedstrijd geweest.
7: Ramses de Bruyne werd 11e, Jarno Widar 13e. In ons voetbal is Anderlecht met 1-2 gaan winnen op het veld van Cercle Brugge. Cercle kwam vroeg op voorsprong, maar Anderlecht scoorde in de slotfase 2 keer. In de stand blijft Anderlecht 5e, Cercle staat voor laatste. Op dit moment is de wedstrijd naar Louvière-Club Brugge aan de gang. Kort voor de rust staat Club Brugge 0-1 voor. Vanavond nog enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maximaal tot 15 graden.
6: En op dit moment staan er 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file. Die staat op de Brusselse ring, op de binnenring 12 minuten erbij tussen Leonard en Groenendaal. En ook nog eens 5 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Dan richting Antwerpen op de E313, 10 minuten extra tussen Randst en Borgerhout. En tot slot ook nog eentje op de E17, 6 minuten erbij tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Maar als je toch nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
10: Dit is het Weekend van Q. Met nu Dorien Matthijs.
6: Hallo chicos, chicas en azizams van Q. Of zoals wij het zouden zeggen, schatjes van patatjes, we vliegen erin.

je hoorde Mi Chico. En dat was nog maar het begin. Het begin van onze zaterdagavond, want het komende half uur staat er een hoop, ja, toch wel sexy muzikale gerechtjes op onze menukaart. Als voorgerechtje heb ik gezorgd voor dikke bassen. Let's go. Miley met haar Bass Persuade. Ook een Q-classic op het menu zometeen. Five met Keep On Moving uit 99. En er gaat ook worden geslingerd in de kroonlusters. Ja, ja, want Sia gaat zich met haar chandelier bezighouden. Met andere woorden dus, niets dat ons tegenhoudt om de zaterdagavond bij Q op stelte te zetten. Het zijn niet alleen mijn woorden. Ik heb mij laten inspireren door Shawn Mendes. Oh.

0: Over 2 weken ook zeer dikke bassen, clubvibes en een goede portie nostalgie. Want straks bij Q een legendarisch Belgisch muziekfenomeen dat over 2 weken hun 30 jaar bestaan viert. En dat in de AFAS Dome. Allee ja, ik weet eigenlijk oprecht niet of die naam ooit uit hun mond gaat komen. Voor hen zal het volgens mij altijd het Sportpaleis blijven. Dat iconische Sportpaleis. En ik denk dat ze niet alleen zijn. Zwat, we moeten vooruit met de geit. Orders van de boyband 5, want die komen er nu aan.
1: Kop
2: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Zeg, Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
5: Oké, 5% korting.
4: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
5: 2 meubels, 10%.
4: Oh, zeg, en dat bed?
5: 3 meubels, 15% korting.
4: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
5: Voilà, 5% op 1 meubel, 10% op 2 en 15% op 3 meubels.
4: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
3: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
4: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
3: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
6: Dit is Q.

0: naam eigenlijk, hè? Milk Inc. Ik heb mij dat al zo vaak afgevraagd. En eindelijk is hier het antwoord.
1: Dat is gekomen door een soort van koeienobsessie. Ik had ook wel eens ergens horen vallen dat ze in Frans, dat ze zo vachement bien, dat ze dat wel gebruikten als een soort van coole taal. Ja, dus ik had iets van, weet je, we gaan dat lavage noemen, dan hebben we dat geen groepsnaam. En dan hebben we gewoon afgeleiding gemaakt, want als je een koe hebt, heb je ook melk, en dan melkfabriek, en dan Milk Incorporated was het eigenlijk, het bedrijf Milk Incorporated.
0: Voilà, see, the more you know, the more dat je ook kan uitpakken met muzikale weetjes natuurlijk. Nog zo'n zot weetje over Milk Inc. Linda, die had bijna geen auditie gedaan. En als je daar het fijne van wilt weten, ja, één adres, hè. De podcast 30 jaar Milk Inc. Oei, wat gebeurt er? Ja, dat was Sia volgens mij.

0: afwacht geworden met de Jonas Brothers. Altijd leven in de brouwerij in dat huishouden, lijkt mij. Zeg, nu al een vraag voor straks. Weet jij nog wie jouw buurjongens of buurmeisjes waren die naast jou woonden in je ouderlijke huis? Dus echt toen je nog heel klein was. Ik geef je even tijd om op die namen te komen. Want ondertussen is het tijd om ook even te gaan kijken naar de snelwegen. Er staan op dit moment 2 files waar je meer dan 5 minuten nog verliest. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier erbij tussen de Legrellelaan en Merksem. En dan tot slot ook nog eentje richting Antwerpen op de E313. 9 minuten erbij tussen Wommelgem en Borgerhout. Maar op een andere plaats gaat het vlotter en verlies je wel minder dan 5 minuten op dit moment.
1: Dorien Matthijs.

0: er is zelfs geen reden om ongeduldig te zijn, want we zitten hartje weekend momenteel. Daarnet vroeg ik, ken jij de namen van jouw eerste buurjongens en buurmeisjes nog, van echt toen je heel klein was? Annelies uit Opwijk die weet het nog heel goed. Bij haar waren dat Elisabeth, Raphaël, Colette en een paar huizen verder, Sandrine, de hele buurt opgezomd. Ja, dat zijn zo'n namen die je bijblijven, heb ik het gevoel. Uw eerste buren. Ik weet alleszins nog heel goed wie mijn buurjongen was. Ik had daar stiekem ook een oogje op. Zoveel jaar geleden spreken we nu wel. Alexander is zijn naam. En die naam werd heel vaak door zijn moeder geroepen als hij naar binnen moest komen. Maar echt op zo'n hele schelle manier zo... Alexander, eten! En dan moesten we stoppen met kampen te bouwen in onze tuinen, gedaan met de pret, want Alexander moest naar binnen. Nu, waarom ik dat verhaal opgooi? Ik vind dat dus een hele mooie naam, Alexander. Maar ik kan die naam niet meer loskoppelen van een roepende moeder met een hele schelle stem. Maar gelukkig klinkt die naam in het Spaans ook heel charmant. Dus we gaan de naam Alexander, de naam van mijn eerste crush, even eer aandoen zometeen.
1: Cue. Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Here we go. Of cadeaus uitdelen.
2: Win 20.000 euro shopping. Yeah.
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Q Music.

Throwback You. QDJ Joren Linssen die heeft zot nieuws tijdens zijn show aangekondigd afgelopen week. Een oproep voor alle aanstormend DJ-talent. Wie weet is dat DJ-talent wel aan het luisteren nu. Want hij gaat op zoek naar de strafste DJ-mix. Eentje vol knallers van de voorbije 25 jaar Q. Dus, Ben, of ken jij iemand die zo'n straffe set kan aanleveren? Bezorg ons hem via de Q-app of qmusic.be. En wie weet gaat het dak eraf van de Q Highlights Festival in Mechelen op jouw beats. Kan zomaar eens, hè? Beats zoals de one and only Martin Garrix straks voorziet met zijn gloednieuwe hit. Die hoor je na Enrique Iglesias. Heel erg goeie avond. Q-music. Q sounds better with you.

0: van Cameron Withcombe.
1: Waar neem je Q mee naartoe?
0: 7:55 op deze zaterdagavond. En Stefanie Tongeren die heeft er een gezellig avondje op de bank van gemaakt. Helemaal niets doen. Even voor vandaag. Zalig klinkt dat. Eva uit Boom die heeft andere plannen. Zij zit vol ongeduld te wachten in de AFAS-dome op Alex Agnew. Ja, daar gaat binnen enkele minuten zijn laatste van een hoop shows van start. No More Heroes, dat is de naam van die show. Daarom dacht ik, even eentje om de zenuwen van zijn lijf te schudden. Shake It Off is dit van Taylor Swift.

0: Kijk, serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. 8 uur, hele goede avond. Bart heeft het nieuws.
4: Goedenavond. Een vrouw van 18 is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Hoogleden. Haar baby van 4 maanden oud en haar partner van 22 raakten lichtgewond. Hun auto raakte van de weg af en knalde tegen een boom. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Begrotingsoverleg van de federale regering zit muurvast. Na een middag onderhandelen zijn de premier en de vicepremiers zonder akkoord uit elkaar gegaan. De MR wil niet praten over de BTW-hervorming. Morgen houdt premier De Wever gesprekken met de partijen apart. Het staat nu al vast dat hij de deadline van dinsdag niet haalt. Dan had De Wever zijn begroting moeten voorstellen in de Kamer. Rond deze tijd gaat de E40 Brussel-Leuven volledig dicht in Berthem in beide richtingen. Hoort het agentschap Wegen en Verkeer.
5: We gaan vandaag de brug die we de laatste maanden gebouwd hebben op een terrein langs de E40 op haar definitieve plaats zetten. Dus we gaan daar de hele nacht voor nodig hebben. Dus daarom moeten wij vanavond de E40 afsluiten.
4: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In ons voetbal is de wedstrijd La Louvière-Club Brugge aan de gang. Een tiental minuten voor het einde staat Club Brugge 1-3 voor. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden.
2: En op dit moment nog één file gemeld op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat richting Brussel op de E40. 10 minuten erbij tussen Haasrode en Heverlee. Daar zijn momenteel werkzaamheden bezig, zoals Bart daarnet al zei in het nieuws. Het is daar afgesloten, dus je kan de omgeving daar beter vermijden. Maar als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
6: Q. Dit is het weekend van Q. Met nu Dorien Matthijs.
2: Hoppa, de zaterdagavond is nog piepjong, dus we beginnen con calma, maar wel met de nodige dosis schwung. Q.

Sister. En Sam Harper met Just a Little. Dat is ook exact de toestand omschreven van mijn stem toen ik deze ochtend wakker werd. Daar kwam bijna niets uit. Just a little lucht en gepiep, zo zou ik het omschrijven. Ja, het was echt niet om aan te horen. Maar ja, wat doe je dan, hè? Want dat is natuurlijk een kleine ramp als QDJ. Ik ben meteen naar de apotheek gereden en die heeft me echt een wonderdrankje meegegeven. Zangersiroop, zo heet het. Ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar twee lepels daarvan en het was gefixt. En gelukkig maar, want anders had ik de artiest die hier klaarstaat niet kunnen aankondigen. Hij won ooit Eurovision met een rockband aan zijn zijde en dat klonk zo. Zitti e buoni. Van Måneskin. En een paar jaar later is hij solo gegaan. Maar nu is het zover. Zijn band Måneskin gaat een comeback maken vanaf het voorjaar van 2027. Dat hebben ze allemaal zelf bevestigd. Dus ja, er is een reunie in aantocht. Hier bij Q hoor je hem wel nog heel even solo. Damiano David. Trouwens, Damiano, als je ooit geen stem zou hebben, ik heb wel wat spul voor jou.

0: Babydoll, 7:15. En het is tijd voor een muzikaal duel hier bij Q.
1: Battle of the Bangers.
0: Oh jawel, ik gooi je elk weekend 2 hits in de Battle Ring. Vandaag 2 gigatalenten van eigen bodem. En slechts eentje kan het duel winnen. En die hit wordt dan gedraaid bij mij. Het lot van die bangers ligt in jouw handen, want jij bepaalt wat je wilt horen. Mag dat voor jou vanavond deze zijn?
2: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft.
0: Maxime, samen met Hannah May.
2: Nog één.
0: En ik wil dat je liegt, of liever

0: Dus, you tell me. Want de stemming die is bij deze geopend in de Q-app. En van de Battle of Bangers moeten we naar een andere battle hier bij Q.
1: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
0: With you. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
0: Q-Music.

0: voor Kygo, Khalid en Griffin is het genoeg geweest. Die sparen hun liefde even op. Intussen is het er in de Q-app stevig aan toegegaan. Ja, het was echt een wilde stemming, waarin één banger alles behalve gespaard werd. En nu dus, ja, helaas, knock-out gaat. Sorry, Maxim, het is eronder voor jou. En plaatsmaken voor Pommelien. Dit is Rob of Ronder.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van...

0: Oranges van Willy William. Heerlijk toch? Straks ga ik weer checken wie er nog goed bij de pinken is deze zaterdagavond. Want ik heb een nieuw raadsel mee. Eerst even naar onze snelwegen. Het is 8:30 geworden. En er staat nog één file waar je 5 minuten verliest op dit moment. Op de E40 is dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Sterrebeek. Het is daar afgesloten door werkzaamheden. En daarnet zat het ook al in het nieuws. Hè. Rond deze tijd gaat de E40 Brussel-Leuven volledig dicht in Berthem. En dat in beide richtingen. Die omgeving verbijt je dus best. Maar op een andere plaats gaat het vlotter en verlies je wel minder dan 5 minuten.
1: Q-Music, Dorien Matthijs.
0: We worden bekeerd, zie. Tot deze New Religion.

Je hoort de Hall of Fame van de script en Will.i.am. Niet te verarmen met Willy William van daarnet. Dat is de man van de trompetjes. Mijn laatste nieuwe aankoop zijn twee boeken vol raadsels. Al heel veel plezier van gehad, maar ik wil dat dus delen. Hoog tijd om de eerste eens uit te testen. En om in thema te blijven, wel daarnet vertelde ik dat ik deze ochtend zonder stem was opgestaan. De verkoudheid ligt ook bij mij op de loer. En het raadsel van vandaag gaat daarom als volgt. Hoe noem je een Pokémon die verkouden is? Ik zou zeggen, denk snel en stuur even door wat jij denkt dat het antwoord op het raadsel van deze zaterdagavond is. Hoe zou een Pokémon noemen die verkouden is? Zo het in Cat's Eye.

0: je een Pokémon die verkouden is? Zo gaat het raadsel van vanavond. Heel veel gokjes zijn binnengekomen. Onder andere van Stefanos uit Genk. Die zegt, een verkouden Pokémon dan maar zeker. Nee, ik zoek iets anders. Steven uit Zuijenkerken die zegt, mij zo laten nadenken op zaterdagavond, Torien. Maar we gokken op Snottertje. Close. Maar Sophie uit Maldegem was de allereerste om het juiste antwoord te sturen. Want hoe noem je een Pokémon die verkouden is? Een Pikachu. En Anouk uit Mechelen die stuurt Pikachu. Alles keur ik goed, mag ook. Nu hoop ik wel dat jij er wel zo lang mogelijk van gespaard blijft. Want de virusjes die hangen in de lucht, hoor. Gelukkig kan ik jou niet besmetten.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Tussen de flauwe mopjes is er ook ruimte voor nieuwe muziek. Don't forget van Q-collega Last

Sabrina begint het ook al naar meer te smaken. Net even op de kalender gekeken en nog wel geteld 26 dagen tot ons Q Highlights Festival van start gaat. Vol met de beste hits van 25 jaar Q, zoals deze die er nu aankomt. Een van mijn eerste herinneringen aan Q. This is what it feels like.

0: This is what it feels like. Mijn eerste herinnering aan Q samen met deze hit. Ja, woehoe. Ik heb op die plaat leren zwemmen. Meer bepaald ook leren duiken, vlinderslag, crawl, al die moeilijke toestanden. Met Q op de achtergrond in de zwemkom. Zeg, ondertussen is ook QDJ Timo bijgeschoven.
1: Hey, hallo. Goedenavond.
0: Zeg, vraag je, heb jij nog een eerste echt actieve herinnering aan Q? Weet je dat nog?
1: Ja, ik was keigrote fan van Q-music als ik een kind was. Dus ik denk dat ik elke woensdag luisterde na school. En dan keek ik ook mee op televisie.
0: Zalig, ja, zalig. Ja. Ik kan me dat ook zo voorstellen. Jij als klein mannetje zo helemaal... Hoe is het dan om hier nu te zitten?
1: Dat
0: is
1: toch... Ja, ik kan echt elke dag dat ik hier ben niet geloven dat ik hier effectief mag zitten in de studio van Q. Het is echt cool.
0: Oh, schattig. Wat zeg... Timo, nog een vraag.

0: ben jij de laatste DJ die ouder is dan Q? Of ben jij jonger dan Q? Of ik weet het eigenlijk niet. Dat gaat zo op het randje zitten.
1: Het zit echt op het randje. Ik denk dat ik exact een maand jonger ben dan Q.
0: Oh my God.
1: Dus het is 12 november 2000 ja? En ik ben van 12 december 2000. Dus ja, het is exact een maand.
0: Ah, want ik dacht dat jij de laatste DJ was die ouder was en dat ik de eerste was die jonger was. Maar
1: we zijn met twee.
0: We zijn met twee, yes! Ik dacht dat ik de enige was. Oh my God, we zitten in hetzelfde schuitje.
1: De jonkies, ja.
0: De jonkies, de newbies.
1: Maar toch fijn dat ze ons vertrouwen, hè? Op zaterdagavond. Ik denk dat de baas niet luistert. Dus
0: voilà, om de boel hier onveilig te maken, daar zijn we heel goed voor. Ik heb hier nog zo'n iconische artieste klaarstaan die aan het begin van haar carrière bij Q over de vloer is geweest. En daar is bewijs van, want onze Maarten van Quali heeft ermee op de foto gestaan. Ik ben zo jaloers daarop. Daar staat hij mee te shine op een foto uit 2014. Zara Larsson, nog tot middernacht. Een lush life verzekerd bij Q met Timo Ayazay.

0: Goedenavond, 9 uur nieuws met Bart.
1: Goedenavond. Een ongeval in Hoogleden in West-Vlaanderen. Daar is een vrouw van 18 om het leven gekomen. Ze was pas bevallen. Haar baby van 4 dagen oud en haar partner van 22 raakte lichtgewond. Hun auto ging van de weg af en reed frontaal in op een boom. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Parket onderzoekt dat. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën. Dat meldt minister van Defensie Theo Franke. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was daar op oefening. Wat er precies gebeurd is, is niet bekend. De militair laat een vrouw en een dochter na. In ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning geboekt op het veld van La Louvière. Het werd 1-4. Club Brugge-speler Kiriani Sabbe is dan ook tevreden.
2: Goed gevoel. Ook gewoon na vorig jaar dat je 2 keer tegen La Louvière niet kan winnen. Het is toch leuk om hier dan een goede match te spelen. Ik denk dat dit seizoen belangrijk is om punten te pakken tegen eender wie, omdat er ook geen play-offs zijn.
1: Club Brugge komt voorlopig alleen aan de leiding met 2 punten voorsprong op Union en A-Gent. La Louvière staat 15e. A-Gent speelt op dit moment op het veld van Zultewaregem. Na een kwartier spelen staat Gent 0-1 voor. Ook in Racing Genk KV Kortrijk zijn ze kwartier ver. Daar staat Racing Genk 2-0 voor. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden.
0: Dankjewel Bart, geen enkele file, maar houd veilig op de baan als je nog buiten moet.
3: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirella.
0: Oh la la, de laatste uurtjes van je zaterdagavond die brengen we samen door met dikke schijven. Zometeen

0: Dat gevoel is eigenlijk te verklaren. Het is namelijk weekend. Het is zaterdagavond. Welkom in de late avond bij Q Music. Die zit vol met goede muziek. Stevige beats ook wel, dat moet ik je wel even zeggen. Dat is waarschijnlijk ook gewoon waar je nood aan hebt op een zaterdag, toch? Jannek uit Landen die laat weten dat hij zijn vriendin net heeft afgezet bij het ziekenhuis voor de avondshift. Amai, dat is heel erg gentleman van jou, Jannek. Goed gedaan. En Jana, die maakt zich klaar voor het verjaardagsfeestje van haar zus. Zometeen verwachten ze daar 20 gekke tieners om te dansen en te chansen. Oh, dat klinkt heel gezellig. Fijn dat ook jullie naar Q-Music luisteren. En vooral fijn dat jij vanavond de radio hebt opgezet. De Q-app, die staat voor je open. Daar mag je berichtjes op sturen. Net zoals de Q-lijn eigenlijk. Die kan je gratis bereiken op het nummer 0800 56 090. Moet je gewoon even naartoe bellen als je goesting hebt in een babbeltje op de radio. Dat nummer is dus 0800 56 090. En ik moet zeggen, daar wordt al stevig naartoe gebeld. 9:10, een heel erg goede avond. Hallo, met wie?
1: Met de KSA, het Bloedhalter.
0: Oh, de KSA.
1: Ja, de KSA.
0: Oh, hallo allemaal. Met hoeveel zijn jullie?
1: Wij zijn momenteel met 5.
0: Met 5. Allee, laat eens horen dat jullie met 5 zijn.
1: Yeah.
0: Hallo, en met wie spreek ik? Is jouw naam KSA? Nee, waarschijnlijk, hè?
1: Nee. Ik ben Julia. Dan hebben we Emma.
0: Oké.
2: Okay. Robbe. En een Boerta.
1: En we hebben
0: Robbe. Zeg, en waarom bellen jullie?
1: Wij waren al heel de avond op jullie muziek aan het dansen en we dachten, wij willen op de radio komen.
0: Oké, dat is fantastisch. Jullie dansen op de muziek van Q-Music. Betekent dat dat er een feestje gaande is daar?
1: We hebben een bedanking vandaag.
0: Oh, een bedanking. Een bedanking van wat, wie of...
1: Ah wel, dus... wij zijn eigenlijk al opleiding, dus wij zijn niet meer lid van KSA's in Bloedhalter. Maar... omdat wij ons zo hard inzetten gedurende het jaar, worden wij 1 keer per jaar heel erg bedankt voor een 10 minuutje, 3 okay. gangen minuutjes.
0: Oh,
1: en dat nee, wij waren aan het barbecuen en terwijl waren we aan het dansen en chansen op jullie muziek.
0: Hoe goed is dat? Een barbecue, een 3 gangen menu zeg je ook. Betekent dat dan een voorgerecht, een lekkere salade en dan nog een nagerechtje?
1: Nee, het voorgerecht is
0: cava
1: of
0: sinaasappelsap. Een 3-gangen menu waarvan de helft drank is. Ja,
1: niet apparatief, maar voorgerecht.
0: Oké, en wat was het nagerecht dan?
1: De tertjes van verschillende ouders dat het voor ons maken. Rode wijn, witte wijn, rosé wijn. Maar ook tiramisu van Indra, haar mama. Dus Q-Music, dat wil ik bellen.
0: Ja, Q-Music, ja. Mag ik nog 1 vraagje stellen?
1: Ja.
0: Waarom is de KSA dan de beste jeugdbeweging waar je bij kan gaan?
1: Oei, waarom? Maar dat spreekt al voor zich eigenlijk. Okay. Ja, KSA. Ook.
3: Dat is gewoon een tweede familie, meneer. Ja?
0: Want ik heb bijvoorbeeld heel mijn leven bij de scouts gezeten. Ik wil hier geen veten ontketenen, maar ja, we hebben respect voor elkaar.
1: Van elke jeugdbeweging. Okay. Gewoon als je als persoon in een jeugdbeweging hebt gezeten, dan heb je het gemaakt in je leven.
0: Voilà, dat is schoon gezegd. Oké, ik wens jullie nog een fantastische avond. Laat jullie nog eens even horen.
1: Woehoe!
0: Zeg, keep on partying, hè.
1: Zeker.
0: Dag.

0: uit 2018 en het zijn Rice, Rice, Rice.
1: Ondertussen een foto van Manon in de Q-app. Dat is echt heel goed. Ze heeft iets cool gedaan. Ze heeft online een kebabmachine gekocht. Ja, hoe zeg je dat? Kebab. Kebabmachine eigenlijk. Dus zo'n grill die je ziet in de kebabwinkel, die ronddraait. Ik wist niet dat hij dat ook kon kopen voor thuis te zetten. Maar dat heeft ze dus. En ze heeft vanavond voor de eerste keer zelf een kebabke gemaakt. Hoe goed is dat? Amai, ik hoop dat het een beetje gesmaakt heeft. Hopelijk ben jij ook een heel leuke avond aan het beleven. Je weet het, jij en ik door de avond nog tot middernacht. En ik wil toch even iets delen met jou. Ik wil iets geven aan de mensheid vanavond. Want ik zag vandaag een titel van een artikel op HLN voorbij komen. En dat artikel triggerde mij een beetje. Het was een HLN Plus artikel. Dus ik kan dat niet zomaar lezen. Je moet daar een Plus abonnement voor hebben. Dat heb ik zelf niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik was wel echt benieuwd wat erin ging staan. Gelukkig is er hier op de redactie van Q-Music een computer aangemeld op HLN+. Ik denk met het abonnement van een collega. Ik ben daar ooit eens achter gekomen en sindsdien als ik een HLN+ artikel wil lezen, dan ga ik altijd naar die computer. Dat mag eigenlijk niet, hè, maar wat. Ik wil zo meteen graag die inhoud gratis en voor niks met jou delen. Gewoon omdat het echt, al ja, ik denk dat je dat wel wil weten. Het gaat over Erik van Looy, je weet wel, de presentator van De Slimste Mens ter Wereld. De titel die ging als volgt. Exclusief. Zo begint het. Exclusief. Wie is Erik van Looy als de camera's niet draaien? Wij hebben het gevraagd aan zijn vrienden. Kijk, dan ben ik getriggerd, dan wil ik weten, hoe is die Erik van Looy dan achter de schermen? Misschien fijn als jij even meeraadt in de Q-app. Hoe denk jij dat Erik van Looy is als de camera's niet draaien? Er staat bijvoorbeeld in het artikel of hij zich al dan niet gedraagt als een diva. Dus zometeen heb je het antwoord op die vraag. En ook welke maaltijd de redactie elke dag moet voorzien voor Erik van Looy. Zometeen de spannende antwoorden. Eerst krijg je nog Shakira.

Ik las vandaag dus de kop van een artikel op HLN. De kop was exclusief. Wie is Erik van Looy, tussen haakjes 64, als de camera's niet draaien? Wij vroegen het aan zijn vrienden. Nu, ik heb zelf geen HLN Plus abonnement, dus ik kon het niet lezen. Nu, ik weet dat het eigenlijk niet mag, maar dat is een betaalmuur. Er is een reden waarom dat een HLN Plus artikel is, natuurlijk, omdat journalisten dat schrijven. Die moeten ook betaald worden, die mensen. Maar het is iets dat ik echt wilde weten en ik dacht, jij ook, toch? Wat wil jij ook weten? Hoe is Erik van Looy, de presentator van De Slimste Mens ter Wereld, achter de schermen? Dus ik heb het even hier op een PC waar HLN Plus wel op geïnstalleerd staat, gelezen. En ik wil nu graag de antwoorden met jou delen. Dus hoe is Erik van Looy als de camera's niet draaien? Ah wel, hij gedraagt zich achter de schermen niet als een ster. Hij straalt zeker geen gezag uit en niemand ziet hem als de baas. Dat zegt de hoofdredacteur van de show. Ik weet niet of dat is niet zo lief eigenlijk, toch? Wat weten we nog? Hij eet elke dag een portie soep. Dus de redactie moet elke dag zorgen voor verse soep voor Erik van Looy. Dat is het enige wat hij vraagt. Valt wel mee eigenlijk, hè, die eis. En ook wel speciaal, hij gaat elke zomer 3 weken naar de zee. Dat is de enige vakantie die hij pakt in het jaar. En aan de zee wisselt hij af tussen mosselen en steak. Dus dat is het enige wat hij eet als hij 3 weken naar de zee gaat. Dus één dag mosselen, de volgende dag steak, dan weer mosselen, dan weer steak. Wel ja, niet heel veel variatie, maar ja, kijk. En dan staat er ook nog in het artikel dat hij verder eigenlijk bijna nooit kookt. Dat hij altijd op restaurant gaat en bij de Italiaan om de hoek bestelt hij dan altijd een scaloppa alla milanese met pasta. Dat is zo'n gepaneerd kalfslapje eigenlijk met tomatensaus. Heel lekker wel, goede keuze. Voilà, kijk, bij deze, ik weet niet of je het wilde weten of je er nood aan had vanavond, maar bij deze ben je toch weer een beetje geüpdate over Erik van Looy. Ik dacht, dat is toch de ideale manier om deze avondshow te starten bij Q. Hè? Gelukkig heb ik ook nog een hoop goede muziek in de aanbieding. Zometeen nog Ellie Goulding, eerste legendarische Avicii.

twee minuten over 9:30 en dan denk je, zou er nog een file staan op dit uur? Ah nee, natuurlijk niet. Het is zaterdag, geen zorgen. De weg is helemaal vrij. Je kan gewoon vlotjes doorrijden, mocht je nog de baan op moeten vanavond, mocht je nog leuke plannen hebben. En als je dan in die auto zit, of als je thuis bent en je luistert naar de radio, of je luistert van op het werk, van op een feestje, goed nieuws, want nog voor 10 uur kan je cinematickets winnen. Ja, ja. Cinematickets. Gezellig avondje naar de bioscoop, gezellig filmpje kijken. Dat is alleen maar leuk nu het zo stilletjes aan herfst aan het worden is. Dat kan je winnen door mee te spelen met ons leuke spelletje Wie is het? En daarin gaan we op zoek naar een anonieme BV die aan de lijn hangt. En als jij kan raden wie de BV is, dan win je. Dus dat gaan we zo meteen doen. Eerst krijg je van mij nog een zangeres die blijkbaar 75.500 euro per dag verdient. Dat las ik vandaag in de krant. Die krijg je na deze gasten van de Bauza.

0: echt waar. Het stond vandaag in een artikel. 75.500 euro per dag ongeveer. Zoveel verdient Dua Lipa. Dat komt natuurlijk omdat ze heel veel liedjes heeft gemaakt. Ja, die krijgt er allemaal rechten op. Elke keer als wij dat op de radio draaien. Dus ook nu weer kaching. Dat zal dan weer 2 euro zijn of zo die ze dan krijgt. Omdat wij nu Dance the Night op Q-Music hebben gespeeld. Hoe leuk is dat? Ze verdient het, Dua Lipa. Zeg, zometeen het spelletje dat jouw zaterdagavond helemaal gaat doen veranderen. Je gaat even veranderen in een Sherlock Holmes. Je gaat op zoek willen gaan naar de BV van de avond. Ik zal je zo meteen even uitleggen hoe dat kan. Eerst toch nog eens even opnemen. Ja, je kan de hele avond bellen op ons nummer 0800-56-090. En ja, de telefoonlijnen die worden druk bezet. Hallo, goeie avond. Met wie?
1: Met Alix.
0: Zeg, Alix, wat ben je op dit moment aan het doen?
1: We zijn een beetje aan het viben op de muziek.
0: Aan het viben op de muziek. En waar doe je dat? Waar ben je aan het viben?
1: In de auto.
0: In de auto. Dus ben je dan gewoon nutteloos aan het rondrijden zonder enige bestemming in gedachten?
1: Ja, een beetje.
0: Dat kan toch niet? Zijn jullie gewoon rondjes aan het rijden? En gewoon om de muziek van Q te horen?
1: Nee, mama zit hier weg en ik en papa zijn uitstap aan het zien.
0: Oh, maar hoe leuk is dat zeg? En heb je nog een plan vanavond? Ga je nog iets leuk doen op deze zaterdag?
1: We zijn nu naar huis aan het rijden.
0: Ah, oké. Heb je al iets leuk gedaan dan? Of was het gewoon echt enkel rijden?
1: We zijn gaan shoppen.
0: Oh, Alix, je bent gaan shoppen. Vertel eens, wat is de buit?
1: Nieuwe broeken voor naar school en nieuwe kledij. Ja, een beetje zieker en zo.
0: Oh, maar zo goed. Dus als de mama weg is, dan zeg je papa, kom, we gaan winkelen.
1: Ja.
0: En papa betaalt.
1: Ja.
0: dat is heel goed gezien, zeg. En wat ga je doen als je vanavond thuis bent?
1: Nog een beetje in de zetel zetten en tv kijken.
0: Ah, voilà. TV kijken of de radio opzetten, hè?
1: Ja, dat kan ook wel.
0: Alix, je moet toch kiezen voor de radio?
1: Ja.
0: Oké, dan is het goed. Alix, nog een heel fijne avond. Groetjes aan de papa, hè?
1: Dank u wel.
0: Dag.
1: Dag.
0: Is het? Maar ja, ik ga toch niet tv kijken op een zaterdagavond als er ook iets leuks te doen is op de radio. Want zometeen dan kan je cinematickets winnen. Het is eigenlijk heel simpel. 1 luisteraar verandert vanavond in een BV. Een bekende Vlaming die wij allemaal kennen. Je mag zelf kiezen welke BV je wil zijn als jij de luisteraar in kwestie wil zijn vanavond. Je zegt tegen niemand wie je bent, behalve tegen mij. Ik moet het natuurlijk wel weten. En andere luisteraars die mogen dan inbellen en die mogen dan 3 ja-nee vragen stellen aan jou. Jij antwoordt dan alsof je de BV bent. En ja, als ze kunnen raden wie het is, dan win je cinematickets. Zo simpel is dat. Als je denkt, dat zie ik wel zitten. Ik wil wel de BV spelen vanavond. Ik heb een beetje tijd om mee te spelen. En ik wil ook wel cinematickets winnen. Stuur me even een berichtje. Stuur nu wie is het in de Q-app. Laat maar deze kant op komen. En ja, ook als je denkt van, oh, ik wil wel een keer raden. Ook dat is spannend op een zaterdagavond. Ook dan mag je wie is het sturen in de Q-app. We spelen zo meteen al een eerste keer na

0: In 1993 maakte ze goede muziek. Hathaway.
1: Wie is het?
0: En what is love? Vanavond Back Your Music, ook weer cinematickets in de aanbieding. Dat is natuurlijk mooi meegenomen op een zaterdagavond. We spelen Wie is het? Het spel waarin één luisteraar verandert in een BV. Niemand weet welke BV. En jij mag dan meeraden door ja-nee vragen te stellen. Je mag gewoon inbellen op het nummer 0800-56-090. Of je stuurt een berichtje in de Q-app met Wie is het? Daar kan je ook mee spelen en de computer kiest dan telkens iemand uit. Een hele erg goede avond. Dag Brent uit Hoegaarden.
2: Hallo, ja.
0: Hallo Brent, wat heb jij gedaan vandaag?
2: Ik ben vandaag een dagje naar Brugge gegaan. Ik ben mijn nummer gaan halen om morgen de halve marathon te doen. En dan gaan we morgen nog een dagje verder Brugge ook ontdekken.
0: Oh, leuk is dat. Ben je dan blijven slapen in Brugge? Of ja, ga je dan blijven slapen?
2: Nee, in Gent.
0: Ah, in Gent. Ah, oké, fijn. Ja. Wel, amai, en morgen een halve marathon, dat betekent vroeg opstaan waarschijnlijk.
2: Ja, een beetje wel, ja. Okay, goed voorbereid zijn. Hè.
0: Ja, dan hoop ik dat het spelletje niet tot middernacht gaat duren. We weten natuurlijk nooit wanneer het geraden wordt. Want jij zou graag de BV willen spelen vanavond.
2: Ja, klopt.
0: Oké. Okay. Je hebt net al iemand gekozen. Het is cool. Dat is een persoon die we nog niet gehad hebben in het spel. Dat is natuurlijk goed. Ben je fan van de BV in kwestie?
2: Ja, zeker wel. Oké,
0: dat is al een heel goed begin. Voilà, nu is de bedoeling dus dat andere mensen inbellen op het nummer 0800 56 090 of je stuurt een berichtje, Wie is het, in de Q-app, als je wil meespelen.

0: Nee.
1: Is het een zanger?
0: Ja.
1: Is het een vrouw?
0: Nee.
2: Nee, voilà, kijk, dat zijn alvast een paar clues. Een zanger en een man, hè, dat weten we bij deze. Zoe, doet dat al iets in jouw brein?
1: Nee.
2: Een Vlaamse zanger, een man. Je mag bij deze raden.
1: Willy Sommers?
0: Nee.
2: Oh, Zoe, het is niet Willy Sommers. Maar wel alvast bedankt voor de clues.
1: Ja, geen probleem.
2: Succes met de voeten.

0: voor iedereen die bezig is aan de avondshift. You better work, bitch. Lindsay zegt het hier ook al. Is ook nog bezig met die late avond op het werk. Veel sterkte als je er ook middenin zit. Met Q is het tenminste wel een beetje plezanter.
1: Wie is het?
0: Ja, en zeker op zaterdagavond, want dan spelen we Wie is het? Een spelletje waarin jij moet raden welke BV er aan de lijn hangt. Vanavond Brent. Goedenavond, Brent.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, ja. Ja, Brent uit Hoegaarden is veranderd in een BV die hij zelf heeft gekozen. En jij mag dan ja-nee vragen stellen. En op die manier komen we te weten welke BV dat Brent is. Weet je nog wat we al gehad hebben, Brent? Wat er net al gevraagd is?
2: Ja.
0: Zeg maar, ja. Misschien even een klein overzichtje.
2: Ik ben geen vrouw. Ik ben niet buitenland.
0: Uh-huh.
2: En ik ben een zanger.
0: Een zanger, oké. Voilà, kijk. Een zanger en een man, dus dat zoeken we eigenlijk vanavond. Misschien goed om al een hele kleine tip te geven. Ik weet niet of... Ja. Brent, om het zo een beetje makkelijker te maken.
2: Piet? Ja, ik kan wel een tip geven.
0: Okay.
2: Ik speel op het podium zelf geen muziekinstrument.
0: Oké, dus je staat op het podium, maar je speelt zelf geen muziekinstrument. Dat is goed om te weten. Als je wil meespelen, dan stuur je nu Wie is het? Je kan cinematickets winnen. Of je belt gewoon in op ons nummer 0800-56-090. Dag Shari, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Zeg, Shari, heb jij ook nog moeten werken vandaag of niet?
3: Ja, ik heb juist gedaan met werken.
0: Oké, je hebt daar net een avondshift op zitten. Was het oké?
3: Ja, het was oké.
0: Oké, dat is goed. Ja, en misschien nog extra cinematickets in de pocket, who knows. Jij mag 3 ja-nee vragen vuren, dus laat ze maar komen.
3: Zingt hij in het Engels?
2: Nee.
3: Is hij onder de 30?
2: Nee.
3: Zingt hij veel duetten?
0: Ja.
2: Nee.
0: Ja, ik zou inderdaad ook nee zeggen. Ja, dat is een moeilijke, maar nee, inderdaad. Niet veel duetten.
2: Nee.
0: Shari, had je misschien al iemand in je hoofd? Of,
3: ja, maar nu met dat hij niet veel duetten zingt, valt hij een beetje...
0: Ah ja, en aan wie dacht je?
3: Meteor.
0: Ah, Meteor, ja. Ja, voilà. Maar dat is dat jouw echte gok die je wil zeggen of wil je nog iets anders raden?
3: Koen Wouters.
2: Ja.
0: Oh! Hoe goed is dat? Het was Koen Wouters. Shari, wat een wilde gok.
3: Ja.
0: Van waar kwam dat opeens in je hoofd?
3: Ik dacht omdat hij nu, omdat ze zoveel, ja, die Koning Boudewijn Stadion hebben uitverkocht.
0: Ah ja, inderdaad, ja, klopt helemaal. Oké, amai, zeg, ja, bij deze is het al geraden. Wie is het als de kortste, wie is het ooit, denk ik. Shari, een dikke proficiat, jij krijgt cinematickets.
3: Dank je.
0: Alsjeblieft, nog een heel fijne avond. Brent, voor jou ook natuurlijk cinematickets, misschien nog even kort. Waarom ben je zo'n grote fan van Koen Wouters?
2: Ik vind gewoon, hij kan heel veel. Hij is wat presentator, maar hij kan ook mega goed zingen, mega goed mensen coachen. Dus ja.
0: Absoluut.
2: Ik kan veel.
0: Een man uit de 1000. Zeg, voor jou ook tickets, Brent, omdat je hebt meegespeeld vanavond. En heel veel succes met de marathon, de halve marathon die je morgen gaat lopen.
2: Ja, klopt.
0: Salut. Bye-bye.
2: Doei.
0: Ondertussen 10 uur. Nieuws krijg je van Bart. Goedenavond.
4: Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk. Dat meldt minister van Defensie Theo Franken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in een ravijn gevallen. Hij is in levensgevaar geëvacueerd, maar is later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. Het begrotingsoverleg van de federale regering zit muurvast. Na een middag onderhandelen zijn de premier en de vicepremier zonder akkoord uit elkaar gegaan. Maar wil niet praten over een BTW-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Collega Hannelore Simoens.
5: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Dus er zijn bilaterale gesprekken, één op één gesprekken vanaf morgen. Dus vandaag wordt er niet meer onderhandeld. onderhandeld. Morgen gaat het voort. Maar voilà, dus l'histoire se répète. Het is eigenlijk een copy-paste van de begrotingsgesprekken vorig jaar.
4: In ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning geboekt op het veld van La Louvière. Het werd 1-4. Club Brugge-speler Kiriani Sabbe is dan ook tevreden.
6: Goed gevoel. Ook gewoon na vorig jaar dat je twee keer tegen La Louvière niet kan winnen. Het is toch leuk om hier dan een goede match te spelen. Ik denk dat dit seizoen belangrijk is om punten te pakken tegen eender wie, omdat er ook geen play-offs zijn.
4: Club Brugge komt voorlopig alleen aan de leiding met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière staat 15e. Op dit moment zijn 2 wedstrijden aan de gang. Na een 10-tal minuten in de tweede helft staat het in Zultewaregem AA Gent 0-1 en in Racing Genk KV Kortrijk 2-0. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minimaal tussen 3 en 11 graden. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maximaal tot 15 graden.
0: Dankjewel Bart. Allee zeg, de cinematickets die zijn al de deur uit vanavond. We speelden Wie is het? Waarin je moet raden welke BV er aan de lijn hangt. Het was Koen Wouters. Het is nog nooit zo snel geraden, echt op 7 minuten tijd denk ik. Dat betekent dat je geen cinematickets meer kan winnen, maar ik heb nog zoveel andere dingen in petto vanavond. Het is de moeite.
1: Q. Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pieler.
0: En zometeen bijvoorbeeld 2 goede vrienden die toevallig allebei wereldbekende muzikanten zijn en samen een dikke hit hebben gemaakt.
7: New truck, big

Of we de beste vrienden zijn, dat weet ik niet. Maar ze zijn in ieder geval wel goed bevriend, de twee Ed Sheeran en Martin Garrix. En repeat it, 10 over 10, een heel erg goede avond. Het is zaterdag 10 oktober vandaag en ondertussen ben je dus terechtgekomen in die laatste uurtjes van de dag. Ik hoop dat jij ervan genoten hebt vandaag. Het heeft natuurlijk veel geregend. Hier en daar ook wel een beetje zon. En je weet wat er gebeurt als de zon schijnt en het regent. Ah ja, een regenboog. Ik heb vandaag zelfs een dubbele regenboog gezien toen ik vertrok naar Q-Music daar straks. In Mechelen was dat. En blijkbaar brengt dat geluk, een dubbele regenboog. Dus ja, ik geloof er dan ook wel in. Het gaat nog een schone avond worden, dat weet je bij deze. Hoe ben jij de avond aan het vieren? Charlotte uit Brugge die doet dat gewoon op het gemakske, laat ze weten. Ze heeft thuis frietjes gegeten met het hele gezin. En nu is het een beetje uitbuiken op de zetel. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. En ik weet niet of je het daarnet gehoord hebt. Shari uit Heist op den Berg, die heeft cinematickets gewonnen. Ze kon raden wie onze geheime BV was vanavond in het spelletje Wie is het? Onze geheime BV was Koen Wouters. Snel geraden. Dat gebeurt niet vaak. Meestal duurt dat spel echt meer dan een half uur en dan moeten we echt gaan zoeken. Raden. Maar kijk, Shari die wist het al. Maar natuurlijk loopt de inbox van Q-Music ondertussen vol. Klachten wil ik het niet noemen. Ik geef je ook gewoon gelijk eigenlijk met alle berichten die hier gestuurd worden. Als Koen Wouters wordt geraden als BV van de avond, ja, dan wil jij natuurlijk een nummer van Clouseau horen. Heel veel mensen die dat sturen van zeg, zet eens iets van Clouseau op. Ik wil dat gerust doen. Ik wil gerust een liedje van Clouseau spelen zometeen. Maar ja, ik kan natuurlijk niet zelf kiezen de welke, want er zijn te veel goede hits van Clouseau. Dus je moet mij wel even helpen dan. Hè. Laat het mij even weten. Welke hit van Clouseau wil jij zo meteen horen? Laat maar deze kant op komen.

0: dus we zijn op zoek naar een nummer van Clouseau dat we zo meteen kunnen draaien op de radio. Natuurlijk, ja, het gaat alle kanten uit. Hè. Ik weet het niet. Diego, die heeft wel een speciaal verzoekje. Die wil dit.
1: Ik heb de hele nacht.
0: Ja, maar Diego, dat is niet de opdracht. Hè. Je moet in de Q-app laten weten welk nummer van Clouseau je wil. Niet Gary Hagger. Ik heb de hele nacht liggen dromen. Nee, dat zit niet tussen de opties. Maar ja, ik weet het even niet. Er komt hier zoveel binnen. Anne, Nobelprijs en dans. Gek op jou. Oker zelfs. Ja, laat me even weten in de Q-app. Welke hit van Clouseau moet ik zo meteen nog eens draaien op Q-Music? Na

moet heel eerlijk zijn, ik kan echt niet kiezen. Ik vind het zo moeilijk. Een hit van Clouseau draaien, die hebben er zoveel. En er zijn zoveel goede suggesties die binnenkomen. Ik heb een beetje keuzestress. Geef me nog 2 minuten tijd. Is het goed?

0: Oei, Evelien stuurt hier, ik wil vannacht bij je slapen. Is dat ook een liedje van Clouseau? Of is dat gewoon een vraag? Er staat geen vraagteken achter, dus het zal ook gewoon een titel zijn van Clouseau, denk ik, maar die ken ik dan niet. Ja, we gaan een liedje spelen van Clouseau. Ik weet alleen nog niet de welke. Er komen zoveel suggesties binnen in de Q-app. Even kijken. Arne, hallo, goedenavond.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Goedenavond.
0: Zeg, je hebt een goede suggestie voor de hit van Clouseau die wij moeten spelen.
1: Wel, deze week zijn de Nobelprijzen bekendgemaakt, dus dan vind ik het ergens wel leuk om Nobelprijs nog eens op de radio te horen.
0: Ah ja, Nobelprijs. Wat ben je aan het doen vanavond? Mag ik even vragen wat de context is waarin jij dat liedje dan gaat beluisteren?
1: Ik ben aan het werk op dit moment.
0: Oh, aan het werk. Ah ja, en waar?
1: Ik werk in het ziekenhuislabo.
0: Oh, in het ziekenhuislabo? Op dit uur nog, op een zaterdag?
1: Ja, als er mensen in de spot binnenkomen, kun je moeilijk zeggen van kom morgen nog een keer terug.
0: Ah ja, tuurlijk. Dus jij moet dan bloedstalen en zo checken.
1: Inderdaad.
0: Oké, en dat gaat lukken als we Clouseau met Nobelprijs spelen, hè?
1: Dat zal zeker lukken.
0: Oké, dan is het goed. Dan speciaal voor jou en voor alle andere mensen die het ook hebben aangevraagd. Nobelprijs, fijne avond en veel succes nog daar.
1: Tadaa.
0: Nou, dat is wel toepasselijk, toch? Ik vind dat wel een goede suggestie. 20 over 10. Dit is zo zalig als je in de auto zit. Clouseau, back you.

Omdat Clouseau nooit kwaad kan. Nobelprijzen zijn deze week trouwens ook uitgedeeld, die Nobelprijzen. Zeg, in 2018, toen luisterden we plots massaal naar een sample van deze hit. Goeie partystarter. L'amour toujours. Ze hebben dus een stukje uit dat liedje gebruikt. En dat werd gecombineerd met de vocals van een andere hit uit het jaar 2012. Een hit die misschien ergens ver in je geheugen zit, maar dat jaar werd hij nog gewoon genomineerd voor een Grammy. En ik ben er vrij zeker van dat hij op dit moment heel veel deugd gaat doen. Dit uur van de avond. Het is stevig, het is een beetje bonken. Je bent niet verplicht, maar de radio die mag dus wel een beetje luider. Dit is In My Mind.

0: 2 over 10:30 met James Hype. En zijn Ferrari. Er staat geen enkele file meer op onze Vlaamse snelwegen. Ik wil wel gewoon nog even zeggen, het was een natte dag vandaag. Als je dan de weg op gaat, moet je extra voorzichtig zijn natuurlijk. Ik ben zelf ook vandaag veel onderweg geweest. Het is toch echt gevaarlijk. Als het zo keihard begint te regenen, dan zie je soms gewoon niks voorhanden. Heel af en toe moet je dan zelfs een beetje gokken of je nog recht rijdt. Als het zo echt een stortbui is. Ik weet niet of het op sommige plekken in ons land nog altijd regent vanavond. Maar dus ik wil nog gewoon even zeggen, hou het veilig. Zometeen nog eens even onze open lijn opengooien. Kan je inbellen op het nummer 0800 56 090. Dat doen we na Kygo en Max McNown.
1: Sounds better with you. Q-Q music. Timo Pirela.

0: Maar zo leuk om te zien dat jouw zaterdagavond er goed uitziet. Allee, dat je die goed aan het beleven bent, komen veel berichten binnen in de Q-app. Je bent duidelijk niet de enige persoon die luistert naar de radio. Je bent niet de enige persoon met leuke plannen. Allee, hopelijk ben je onderweg naar iets tof. Ik bel graag op vrijdag en zaterdagavond. Dat kan je doen op het gratis telefoonnummer 0800 56 090. Daar kan je nu eigenlijk naartoe bellen. De eerste die nu inbelt, daarvan ga ik de telefoon even opnemen. 0800 56 090. Avalas, hè. Een heel erg goede avond. Hallo, met wie?
1: Met Brian.
0: Zeg, het is zaterdagavond en je bent aan de... Wat ben je aan het doen?
1: Aan het werken aan de auto met mijn vrouwtje.
0: Wacht. Aan het werken aan de auto. Is de auto stuk?
1: Nee. Aan het restaureren. Oh. Om volgend jaar mee te kunnen doen aan meetings met de wagen. Een Golfje 2.
0: Oh, amai. Is dat dan een oldtimer of zo dat jullie aan het...
1: Ja, inderdaad.
0: Zijn. Oh, cool is
1: inderdaad
0: dat?
1: Inderdaad, van 89.
0: Van 89, amai. En is daar veel werk aan?
1: Nog spuitwerk. Ze moeten volledig herspoten worden. En dan nog een paar kleine aanpassingen. En dan is ze klaar voor volgend jaar.
0: Hé, hey, amai, maar dat is zo cool. En je hebt echt al volgend jaar in jouw gedachten. Waarom volgend jaar?
1: Omdat dit jaar het seizoen bijna afgelopen is van de meetings. Dus zijn we nu aan het... Alles aan het klaarmaken voor volgend jaar, dat ze kan schitteren.
0: Oh, en wat is superleuk. Is dat de eerste keer dat je zo'n auto volledig restaureert? Of?
1: Ja, zo'n no-timer wel, dat is de eerste keer.
0: Oh, amai. Maar je hebt dan wel al een beetje kennis van zaken. Want ja, ik kan me inbeelden, dat is toch niet zo... Allee, ja, niet iedereen kan dat doen. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
1: Nee, inderdaad. Ja, ik heb een Golf 7.5 GTI. Daar heb ik al een paar dingen aan gedaan. Mm-hmm. En nu ben ik bezig met een oldtimertje. Samen met nog een vriend dat redelijk veel kennis heeft van auto's.
0: Ah ja, oké. Okay. Maar zijn jullie dan ook de vrienden die dan altijd gebeld worden als er iemand pech heeft met de wagen? Van, hey, Brian, kun je even komen helpen alsjeblieft?
1: Soms wel. Niet altijd, maar soms wel.
0: Ja, ik kan me inbeelden. Dat is handig om te hebben eigenlijk, hè, zo'n vrienden.
1: Ja, inderdaad, dat wel.
0: Amai, zeg maar Brian, op een zaterdagavond, dat is dedication. Maken jullie het dan ook een beetje gezellig als je dan aan de wagen werkt? Of,
1: Ja, Q-Music staat op de achtergrond. Nu hebben ze eventjes stiller gezet, zodat we je goed konden verstaan.
0: Ah,
1: maar
0: ja.
1: Met Q-Music op de achtergrond.
0: Fantastisch. Keigoed. Abel, blijf genieten. Veel succes met de wagen. En vooral ja, niet stilvallen hè, als je er dan eens mee gaat rijden.
1: Nee, geen probleem. Kom
0: in
1: orde.
0: Salut,
1: Brian. Ciao. Goeie zaak.
0: Ja, en één belofte die we kunnen blijven nakomen, dat zijn die dikke hits die we op je afvuren. Zoals deze. Snap and Rhythm is a Dancer. Goeie avond.

0: Joel Corey, Tom Grennan. Lionheart bij Q-Music. Zeg, in 2023, niet zo heel lang geleden, 3 jaar geleden, was er een show op de Amerikaanse televisie te zien waar allemaal jonge meisjes konden strijden voor een plekje in een nieuwe girls group. Dus een nieuwe muziekgroep van enkel vrouwen. Dus geen boysband, maar een girls group. Duizenden en duizenden meisjes schreven zich in voor dat programma. Net zoals de Slovaakse Adela Djergova. Ja, ze was er door voor de audities. Ze was ook door de eerste ronde. De tweede ronde, dat was ze plots te zien op nationale televisie in Amerika. Het was een harde strijd. Er werd gedanst, er werd gezongen. Haar looks werden beoordeeld. Maar na de 20e show op televisie werd ze er met haar klikken en haar klakken uitgegooid. Adela, de vrouw uit Slowakije, moest terug naar haar eigen land en mocht haar droom niet vervullen om wereldbekend zangeres te worden. Ja. Maar Adela, die geeft niet zomaar op. Soms geeft een tegenslagje net moed om door te gaan. Om er zelfs dubbel en dik voor te vechten. En ook dat heeft Adela gedaan. Afgelopen zomer stond ze nog op Pukkelpop. En nu zingen we allemaal stilletjes aan mee met die heerlijke nieuwe hit die ze gemaakt heeft.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ain't an LA. Dit is zo goed. Adela bij Q Music. Q.

zo leuk. Het is echt een zaterdagavond. Dat is een beetje de avond dat je afspreekt met je vrienden. Heb ik zo het gevoel in de Q-app. Veel mensen die gewoon samen zijn met hun vrienden en ondertussen ook je muziek aan het luisteren zijn. Dat is plezant. Bij Kevin bijvoorbeeld is het een dartsavond. En er zijn ook heel veel mensen aan het kaarten. Dat is blijkbaar terug in. Leuk. Geniet van je avond. Ik heb zo meteen Katy Perry, Dark Horse. En nu eerst Camille en Vuurwerk. Fijn dat je luistert.

0: going back.
1: 1 minuut over 11. Goedenavond, nieuws met Bart.
2: Goedenavond. In Berchem wordt op dit moment een brug over de E40 Brussel-Leuven geplaatst. De snelweg is volledig afgesloten in beide richtingen. De brug stond al een hele tijd naast de snelweg klaar. De plaatsing lokt heel wat kijklustigen.
3: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
4: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
5: Ik vind dat heel cool om te zien.
2: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In de Verenigde Staten heeft Christa Pike het ziekenhuis verlaten. Ze lag daarna haar mislukte executie. Ze overleefde 2 dodelijke injecties. Ze is nu terug naar de gevangenis gebracht. Wat er verder zal gebeuren is niet duidelijk. In ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat morgen nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog vanavond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats, Kortrijk staat 16e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden.
1: Dankjewel Bart.
0: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pieler.
1: Ah, het laatste uur van de zaterdag. Je weet wat dat betekent. We schakelen nog een versnelling hoger. Goedenavond.

0: 10 over 11 op je zaterdagavond. Calvin Harris, Sam Smith op de radio. Dan kan die zaterdag al niet meer stuk natuurlijk. Ik kan ook naar de radio bellen vanavond. Dat is alleen maar gezellig natuurlijk. Ons nummer is 0800 56 090. En ik moet zeggen, daar wordt nog altijd heel druk op gebeld. Hallo, goedenavond. Met wie?
1: Met Louis.
0: Ah, Louis. Goedenavond. Hoe gaat het met jou?
1: Goed.
0: Ja, waarom bel je naar de radio?
1: Waar zijn we geweest, mannen?
2: Naar Christel de Laat.
1: Ja, wij zijn naar een optreden gegaan van Christel de Laat.
0: Christel de Laat?
1: Ja.
0: Die ken ik niet eigenlijk. Wie is Christel de Laat?
1: Een Nederlandse komiek.
0: En was het een grappige show dan?
1: Ja.
0: Oké, vertel eens, wat is er allemaal gebeurd, Louis?
1: Er was iets van honden.
0: Oké.
1: En over mannen en vrouwen en over een tandarts.
0: Herinner je je toevallig nog een mopje dat ze verteld heeft?
1: Wat was er nu ook alweer een mopje, mannen?
2: Van een Japanse wc dat
1: kei goed was. Van een Japanse wc dat kei goed was.
0: En weet je nog ongeveer hoe het mopje ging, Louis?
1: Niet echt, nee.
0: Ah nee, maar ja, dan kunnen we niet meelachen natuurlijk.
1: Ah, oh.
0: Ja, want ja, ik wil ook graag lachen met het mopje van Christel de Laat.
1: Ja, ik weet het, denk ik eens.
0: Oké, vertel eens, Louis.
1: Van, dat dus die man van Christel de Laat,
0: ja,
1: zo altijd zo'n babbeltje doet. En dat die, de vrouw, dus Christel de Laat, altijd zo moest 6 weken gaan wandelen met de hond en dan zo tegen zijn vrienden zo altijd zo'n klapje doen.
0: Ja. Ja.
1: En dan zo, wacht hè, was het ook weer? Ah ja, en dat hij zo bezig was over die haar hond, zo aan het praten over die haar hond.
0: Ja. Maar je moet er al mee lachen, Louis.
1: Ja.
0: Oké.
1: Dat die man zo heel sociaal is en die vrouw zo heel asociaal.
0: Ah ja. En dat was de clue van het mopje eigenlijk.
1: Ja.
0: Ah, voilà. Maar kijk, dan zal ik naar lachband starten, hè. Heb jij ook zo moeten lachen?
1: Een beetje.
0: Voilà, dan wens ik jullie nog een heel fijne avond. Houd veilig in de auto en ja, slaap wel alvast, hè, Louis.
1: Ja.

Zeg, deze zangeres ken je denk ik, hè? Alanis Morissette, die heeft in 1998 een liedje gemaakt. En dat liedje is in 2007 dan weer gecoverd door iemand uit de UK. En dat is dan een dikke vette hit geworden. Veel te lang niet meer gedraaid bij Q. Dit is Free My Sons.

Alesso, One Republic en In Your Eyes. Zometeen een van mijn favoriete hits, Back Your Music. Het is een hit van heel lang geleden, van echt 2012. Zo, ja, dat is echt al lang geleden. Hè. Die ga ik draaien na deze van Eva Max. En ik denk niet dat je klaar bent voor wat er zometeen gaat gebeuren. Dat kan ik alvast zeggen.

0: Zeg, ik wil nog niet te ver in de toekomst kijken. Maar over een half uurtje dan is het middernacht. En ja, ik ben al eens even aan het zien naar de playlist tot middernacht. De platen die er nog aankomen de komende minuten, het komende half uur. Die zijn nog allemaal heel goed. Maar ik zie, denk ik, dat ik één liedje te weinig ga hebben. In totaal. Dus als jij graag een nummer wil aanvragen nog in het laatste half uur van deze zaterdag, laat het mij vooral even weten. Stuur me een berichtje in de Q-app met welke hit dat jij zo meteen nog wil horen. Dan kunnen we toch nog liedjes draaien tot middernacht. Dat is altijd leuk. Deze komt er in ieder geval zo meteen al aan. I don't care. Canapop en I love it. Maar ondertussen staat onze telefoon nog roodgloeiend. 0800 56 090. Dat is het telefoonnummer waar je naartoe kan bellen. Een heel erg goede avond. Hallo, met wie?
1: Met Emie.
0: Emie, hallo. Waarom bel je naar de radio?
1: Omdat we naar TV aan het kijken zijn, naar jou.
0: Oh my god, echt waar.
1: Ja, je zei dat we moesten baden, dus dan gaan we een keer baden.
0: Oh, maar kijk, maar dat is keigoed. Ja, ik zie er een beetje moe uit misschien op tv, hè?
1: Een beetje, ja.
0: Ah, ja, ik heb te weinig geslapen vandaar, maar ik vind het altijd zo confronterend dat mensen effectief meekijken naar de studio. Wat valt je op aan de studio? Wat vind je ervan?
1: Een beetje leeg.
0: Ja, het is 11:30. Iedereen is naar huis natuurlijk.
1: Zit je daar helemaal alleen of is er daar nog iemand?
0: Nee, het licht is zelfs uitgevallen. Dus het is echt helemaal alleen. Het licht valt hier altijd uit na een half uur, dus het is hier compleet donker, jong.
1: Oei, dat is minder leuk op een zaterdagavond.
0: Ja, maar ja, ik vind het gezellig om met de mensen te bellen. Emie, hoe ziet jouw zaterdagavond eruit?
1: Ja, dus ze zijn. We zijn hier met 5 vriendinnen gewoon voor de televisie naar Game Music te kijken.
0: Maar jullie zitten met 5 mensen naar mij te kijken. Ja. Maar dat is nog confronterender, Emie.
1: Ja.
0: En hebben jullie niks beters te doen? Als in ondertussen een glaasje drinken of zo?
1: Zelfs niet.
0: Gewoon echt met 5 mensen aan het staren naar de televisie.
1: Ja, maar wij waren gewoon in shock hoe lang dat geleden is dat we naar videoclips gekeken hebben.
0: Ah ja, ah, dat is leuk wel, hè?
1: Ah wel, het brengt wel oldschool vibes erin.
0: Het is oldschool vibes, een beetje MTV eigenlijk. Is er nog iets dat je met...
1: Komt dat nu op de radio, wat ik allemaal zeg?
0: Ja, zo werkt dat, hè.
1: Ah, fuck.
0: Oh. Emie, is er nog iets dat je met de wereld wilt delen?
1: Oei, wil jullie nog iets delen? Wacht, heb je nog even gezegd?
2: Timo, kom het delen dat je weer geslapen hebt.
1: Ja.
0: Ik heb dus gisteravond ook gepresenteerd tot middernacht. En dan moest ik vanochtend heel vroeg opstaan om naar Nederland te gaan. Dus ik heb 3 uur geslapen en dan tot net eigenlijk weg geweest. En nu ben ik pas terug om op de radio te zijn.
2: Amai. En wat heb je gepresenteerd?
0: Ja, ik moest dus naar Nederland voor nog een geheime opdracht waar ik nog niks over mag zeggen eigenlijk. Dus ja, het was 180 kilometer rijden.
1: Ik heb dat gezien op je Instagram, sorry
0: daarvan. Voilà, ja, inderdaad. Dus ik mag er nog niks over zeggen, maar spannende tijden. Zeg maar, dan ga ik jullie gezellig laten verder kijken. En dan, als jullie toch nog iets willen melden met de rest van de wereld, dan mag je altijd terugbellen. Goed?
1: Ja, maar ga je verder in de
0: haat nodig. Oh my god, niet doen. Oh, je kan ook gewoon luisteren, hè.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat ga je niet doen. Dag, Emie en Frank.

zit de Q-Web natuurlijk weer vol. Met allemaal mensen die op dit moment ook aan het kijken zijn naar Q-Music. Ja, misschien wist je dat niet, hè. Je kan dus ook kijken naar Q. Je hoeft niet enkel te luisteren. Er hangen hier allemaal camera's in de studio. En bij deze ben ik ook weer een beetje geremind daaraan, want daarnet Emia aan de lijn, die belde even in, om te zeggen dat ze met 4 vrienden, dus met 5 tegelijk op de zetel, naar Q-Music aan het kijken zijn. Niks anders dan toen, hè. Gewoon dat. En ik zei ook, ik zie er vandaag een beetje moe uit. Dat komt omdat ik veel te weinig heb geslapen. Ja, natuurlijk, die camera die staat hier voor mijn neus, dus dat zie je dan ook in close-up. Hilde die zegt, Timo, ik denk dat je echt onderschat hoeveel mensen dat er op dit moment nog aan het kijken zijn. Ja. Gelukkig spelen we ook videoclips, hè. Videoclips van alle liedjes die we draaien op de radio. En nu komt er een videoclip aan die eigenlijk ideaal aansluit bij de zaterdagavond. Dus mocht je ook aan het meekijken zijn via televisie of via onze app, goed nieuws, leuke videoclip nu. Die speelt zich af in een club, de club, waar een dik feestje aan de gang is. En een klein stukje van de videoclip heb ik net gezien. Speelt zich ook af in een hotel. Wat er dan gebeurt in dat hotel, gaan we nu ontdekken samen. Het is de videoclip van deze heerlijke, heerlijke, dikke vette hit die je een boost gaat geven op zaterdagavond.

0: Allee, Maite, dankjewel voor het compliment. Maite zegt, Timo, je ziet er inderdaad moe uit. Maar wees gerust, over 20 minuten kan je afsluiten en dan kan je naar bed. Merci om dat nog even te bevestigen, ja. Iedereen die naar Q-Music aan het kijken is, met deze close-up van de camera. Ja, kijk, voilà. Je kan nog altijd bellen naar het nummer 0800-56-090. Hallo, goedenavond. Met wie?
1: Met Elodie.
0: Dag Elodie, goedenavond. Waarom bel je naar de radio?
1: Dit is mijn vriend Tom Cattel die gebeld is.
0: Oeh, Tom. Hallo, moet je hem even doorgeven of durft hij niet meer te babbelen nu?
2: Hij durft niet.
0: Tom, kom even aan de telefoon. Allee, Tom. Allee, Tom, maar ho. Hallo, dag Tom.
2: Hallo.
0: Hallo, zeg, waarom wilde je graag bellen?
2: Ik wilde bellen voor Elodie.
0: Oh, ah, dus Elodie moest dan babbelen.
1: Ik weet het niet.
2: Ja, nee. Ik wilde het nummer weten, maar ik wist het niet meer dat ik moest intoetsen.
0: Ah ja, oké, voilà. En wilden jullie iets vertellen of wilde Elodie iets vertellen dan jouw vriendin?
2: Elodie wilde iets vertellen.
0: Oké, voilà. Elodie, dan mag je de telefoon terug doorgeven, Tom, bij deze.
1: Maar allee, ik val helemaal uit de lucht.
0: Oh, ah, dus... Ja, heb je geen leuk verhaal dat je met ons kan delen, Elodie? Elodie? Oh, ik denk dat Elodie heeft afgelegd. Allee, Elodie. Ja, nu weten we dus nooit waarom ze gebeld hebben. Misschien hadden ze een drankje te veel op, zou ook zo maar kunnen. Ik ben in ieder geval wel nog op zoek naar de laatste plaat voor vandaag. Ik heb nog een klein gaatje in de playlist. Wat moet ik nog draaien zo meteen? Laat maar komen in die Q-app. Yeah.

even aan het opwarmen natuurlijk. Bijna middernacht op je zaterdag. De sfeer zit er nog dik in. Zometeen kies jij de laatste plaat van vandaag, want ik heb nog pakt een dikke 4 minuten over om jouw favoriete hit te spelen.

0: Katrien? Katrien, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo, zeg, je hebt nog een goede suggestie.
1: Ja, hè, toch? En ik heb net gehoord dat jij moe bent en dat is een nummer dat 8 minuten duurt. Dus dat is voor u top.
0: Dat is ideaal, dan hoef ik niet meer te babbelen. Dat is perfect eigenlijk, Katrien. Ja, keigoed. Vertel eens, welk liedje wil je horen?
1: Push van Universal
0: League. Ah ja, oké, maar dat vind ik een heel goede suggestie.
1: Het is de klassieke.
0: Dat is perfect eigenlijk om de overige tijd nog op te vullen. Katrien, wat heb je gedaan vandaag? Hoe zag jouw zaterdag eruit?
1: Ik kom net van een dagje zee, dus ik ben nog onderweg naar huis.
0: Oh, ben je een beetje gaan uitwaaien vandaag? Of,
1: Ik ben letterlijk gaan uitwaaien. Ik heb daar net echt even in de wind kunnen leunen. Het was heel fijn.
0: Echt? Amai, en ben je gewoon in je eentje gegaan?
1: Nee, een vriendin is daar. Hè. Dus we zijn een dagje gaan shoppen, iets gaan eten, iets gaan drinken.
0: Fijn. Je moet

0: u zelf soms soigneren, en zeker in het weekend, Katrien?
1: Ja, zal wel zijn. Voor jou ook, hè?
0: Ja, ja, maar zeker. Ja. Zo meteen lekker slapen, dat is ook leuk, hè, slapen.
1: Voilà, exact. Oh. Groot bedankt.
0: Zeg, merci voor de goede suggestie en nog een heel fijne avond. Houd veilig, bye-bye.
1: Super, dankjewel. Doei.
0: Doei.

0: en zo rij je vlotjes de nacht in. Universal Nation en Push Back Your Music. Het is 12 uur, nieuws krijg je van Bart. Goeienacht.
1: Goeienacht. In Bertem wordt op dit moment een brug over de E40 Brussel-Leuven geplaatst. De snelweg is volledig afgesloten.
2: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
3: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
4: Ik vind dat heel cool om te zien.
1: Het waren enkele van de 2000 kijklustigen die daarop afgekomen zijn. De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in een tijgerverblijf terechtgekomen. Volgens omstaanders zou hij erin gesprongen zijn. Hij werd aangevallen door een van de tijgers en overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. De dierentuin blijft het hele weekend dicht. In ons voetbal is A-Gent voorlopig alleen leider. Won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat morgen nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog vanavond won er eens in Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats, Kortrijk staat 16e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minimaal tussen 3 en 11 graden. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maximaal tot 5.

0: Lost Radio by Lost Frequencies.
1: Welkom bij een nieuwe Lost Radio Show. Ik ben echt super blij deze week, want ik ben 2 plaatsen gestegen in de DJ Mag Top 100 en sta nu op nummer 17. Dus heel veel liefde naar iedereen die gestemd heeft. Bedankt. En misschien nog belangrijker, gisteren is ook mijn nieuwe single uitgekomen. Een track die heel speciaal is voor mij, dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Je hoort hem nu in de Lost Radio Show. Hier is mijn nieuwe plaat, Don't Forget About Me, op Q Music.

0: Q-Music. Lost Radio by Lost Frequencies.
1: Je hoorde net Coming Home van Adriatic en Reese from the Sticks. Reese from the Sticks, een artiest met wie ik ook tracks heb gemaakt, waaronder Love to Cry met RG. We gaan verder ook met, met Horizon van Joris Voorn uit 2024. Elke Klein gaf deze nu zijn eigen touch en het resultaat hoor je nu. Dit is een remix van Horizon.

0: New music. Lost radio by Lost Frequencies.
1: Dit was Lady Doe van onze Belgische DJ Denise Cartier. Afsluiten doe ik met eentje van mezelf. Die kwam eind 2025 uit. Samen met Ciel en Radio Cargo. Dit is Listen to Me. Geniet van de weekend en heel graag tot volgende week.